0: gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken, bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Dit was zomer 87.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidden. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: was ik een dag of 9. En hij stond naar te lippen, dat mocht me niet zoet.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knol van, lig op mijn snoet. Ook al ben je lippen, rimpelig en oud. Ik wil ze smoken, ja, dat loopt me koud. En hij stond lippen met een bruine kastendrop.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knol van, kom maar op.

eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen een plek aan tafel. Kleine 100 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum Inter Apel konden vannacht slapen in Gieten. De gemeente A en Unze had hiervoor op verzoek van burgemeester Velema van Westerwolde een sporthal beschikbaar gesteld. De asielzoekers worden vanochtend teruggebracht naar Ter Apel voor het vervolg van hun asielprocedure. En teleurstelling bij FC Groningen, want de ploeg greep gisteravond dus naast de finale van de play-offs om Europees voetbal. Ajax was met 2-0 te sterk in een wedstrijd waarin Groningen amper tot kansen kwam. Verdediger Dies Jansen, dit seizoen gehuurd van Ajax, baalde.
3: Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen natuurlijk. En dan is het een verschrikkelijk gevoel als je merkt dat je de controle of de grip verliest. Maar eigenlijk wil ik weer teruggaan naar het seizoen. Dan is het ook gewoon zonde dat je dat niet zo, dat je het zo eindigt eigenlijk.
2: Meer nieuws straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, laatste dag van de week alweer. We hebben een lekker lang Pinksterweekend voor de boeg met volop zon. De Ochtendploeg op je radio tot 10 uur.
5: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.

0: ploeg met Sergej in het Veen. Goedemorgen, Sergej.
1: Goedemorgen.
0: En ook met Rob de Vries nogmaals. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En met de zon is hij er al bij. Jazeker, komt hij er nu bij. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordoostenwind wordt het vandaag 22 tot 25 graden. De zomer lijkt begonnen, althans voorlopig even. Voor de komende weken ziet het er goed uit.
2: Ja.
0: Ja, we hadden er een hoop van verwacht, gisteravond natuurlijk. Maar dat mocht niet zo zijn. Ken je dat gevoel dat je best lekker gegeten hebt? En dat je dan eigenlijk wel tevreden bent? En dat er dan toch nog een toetje staat? Dat je dat toetje neemt, maar dat dat net te veel is?
2: Ja, dat is wel een beetje het verhaal eigenlijk.
0: Dat gevoel,
2: gisteravond,
0: toch?
2: Ja, ja, precies. Mooi, ja.
0: Mooi seizoen, maar het toetje was net even te veel.
2: Mooie metafoor voor jou.
0: Dankjewel. Ik heb de hele avond over nagedacht, want zo leuk was die wedstrijd niet.
2: Lag een beetje zwaar op de maag ook, ja.
0: Ja, het Groningen kwam er niet aan te passen in Volendam tegen Ajax. 2-0 voor Ajax en dat had nog veel groter kunnen uitpakken. Zeker in de eerste helft. Het seizoen zit erop. FC Groningen, verslaggever Stefan Bleker, zocht trainer Dick Lucky na de wedstrijd op in de catacomben van het Volendamse Krasstadion.
3: Dat was hem. Dat was hem. Een onbevredigend slot van een mooie competitie, denk ik. Maar vanavond waren we niet goed genoeg.
4: Je zei, als wij net zo voor de dag komen als in Almelo afgelopen weekend, dan hebben we geen schijn van kans.
3: Nee, en dat hadden we ook niet. Crux zat wat mij betreft in de verdedigende organisatie. Wij willen hoog druk zetten. Ja, daar moet je ook echt door durven dekken. Dan moet je in de buurt van de bal komen. Dan moet je ook door durven stappen. Dat hebben we het eerste helft, vind ik, heel moeizaam gedaan. Ook wel de complimenten naar Ajax. Die hadden dat gewoon goed voor elkaar. En als we druk kregen, hadden zij ook een uitlaat bij Weghorst. Die konden ze redelijk makkelijk inspelen. Wonnen we ook niet heel veel duels. Ja, en als je dan ook ergens midden eerste helft of na een half uur ook nog een slagingspercentage in je passing hebt van onder de 40%. Ja, dan weet je dat je moeilijk aan het voetballen komt en ook moeilijk in de wedstrijd komt.
4: Heeft dat nou ook iets met een tegenstander te maken of eigenlijk gewoon met je eigen kwaliteit op dat moment?
3: Nee, het begint met die tegenstander. Die heeft nagedacht over hoe zij ons centrum eruit willen trekken. Dus eigenlijk met een vlak middenveld gingen spelen. Maar je zag de tweede helft ook. Kijk, als je echt het lef hebt, hebben we timer gewoon in het middenveld gezet. Ja, dan zie je ook vlak na de pauze hebben we 200 scheppingen. Waar we dan niks mee doen. Maar dan kom je in ieder geval in het duel. En dan wordt het veel meer een wedstrijd. Ja, dat was de eerste helft niet aan de orde.
4: Nee, eigenlijk, als je hem helemaal plat slaat, heeft het er geen moment echt ingezeten?
3: Nee, ik denk dat we één moment. De buitenspelgoal die wordt afgekeurd, terecht overigens. Maar als die valt, dan weet je dat het nog iets kan worden. Maar voor de rest ben ik het helemaal met je eens. Dat bij de pauze denk ik al 0-2 minimaal moeten zijn. Houdt Etienne ons ook in de wedstrijd. Maar nee, amper iets gecreëerd. En Ajax gewoon beter.
4: Wat zeg je dan direct na afloop van deze wedstrijd in de kleedkamer?
3: Tweeledig. Kijk, we zijn allemaal topsporter en we hadden ons hier veel meer van voorgesteld. En ook eigenlijk wel meer van verwacht. Dus dan ben je teleurgesteld. En tegelijkertijd heb ik ze ook gecomplimenteerd voor het hele seizoen. Want daar kunnen we natuurlijk eigenlijk wel trots op zijn met z'n allen. Maar goed, de teleurstelling overeerst bij mij nu. Ik denk van ja, we hadden hier... Ik had hier heel graag veel beter gespeeld. Alleen dat is niet gebeurd. Maar ja, die trots zit er eigenlijk wel. Omdat ik vind dat we een mooi jaar hebben gekend.
0: Dick Lucky was dat. We gaan uiteraard verder napraten vanochtend hier in de ochtendploeg over FC Groningen het afgelopen seizoen. Met een extra sportforum bijvoorbeeld na 8:30. Met Paul Zweverink en Marnix Kolder hier in de studio. En natuurlijk ook gewoon een nieuwsforum, hè? Na 8:00. Onder andere over de situatie in Ter Apel praten we dan. Het is 22 mei vandaag in 1990, weten we dit nog, presenteerde Microsoft onder leiding van Bill Gates en Paul Allen Windows 3.0 als opvolger van in Nederland MS-DOS. Met tegelijkertijd nieuwe versies van de programma's Word en Excel. Het was het begin van de automatiseringsrevolutie en de doorbraak van de personal computers, wie kent die term nog? En het internet, dat kennen we daarvoor ook nog niet zo goed, hè?
2: Ongelooflijk. Nee, maar dat was nog wel weer wat later, hè, het internet.
0: Ja, dit was het begin, de doorbraak daarvan. 1990 praten we over op deze dag.

0: Mark and Wallen en Love Somebody.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Kwart over zes. Maria Dam uit Buitenpost, goedemorgen.
2: Goedemorgen, daar ben ik. Hallo.
0: Hallo. De hele ochtend, of de hele nacht alweer gewerkt?
2: Ja, ja, ik ben gisteravond om 11:15 begonnen.
0: Ach, ach.
2: En als het goed is, dan ben ik tegen 12:00 klaar.
0: Oh, ja. Zo, maar dat is een dienst van meer dan 12:00.
2: Ja, ja, dat mag gelukkig bij als chauffeur zijnde.
0: Ja, want je bent vrachtwagenchauffeur, hè?
2: Ja, ja, precies.
0: En wat heb je dan de hele nacht gedaan?
2: Ik moest eerst in Nieuw Annaveen laden en voor Sotheboom Eckert naar de fabriek brengen. En nu ben ik in Geleberg in Duitsland.
0: Oh, dat is eigenlijk mooi. Even Duits reden, jetzt.
2: Ja, Duits spreken, ik kan ook, ja.
0: En ben je rijdt nu of ben je daar, sta je nu stil?
2: Nee, ik sta nu toevallig even stil bij de Wegenbrug. Dus ja, het komt mooi uit, want we moeten met de handjes aan de telefoon, hè, het beste voor de verbinding.
0: Ja, ja, ja, dus het komt heel mooi uit.
2: Stilstaan, ja.
0: Maar als je stilstaat, zijn het al lange pauzes? Kunnen even de ogen dicht doen bijvoorbeeld, of niet?
2: Ja, ik kon net even een half uurtje knipperen inderdaad. Dat was wel even lekker. Ik was hier al om 17:30. Dus het komt mooi even. Ja.
0: Maar lukt dat dan ook? Ja. Kun je dat?
2: Ja, ja, meestal wel. Soms dan denk ik dan, ben ik wel een beetje slapen. Dan denk ik, oh, ik kan even 10 minuutjes, kwartiertje ogen dicht. En dan ben ik klaar wakker. Maar een ander moment dan ben ik ook zo weg.
0: Ja, en als je dan weer wakker bent, dan ben je ook echt wakker.
2: Dan ben ik direct weer, ja, ja. Gelukkig wel. Heel toevallig werd ik gisteren gebeld door mijn man. Ik moest 's middags al slapen natuurlijk. En normaal heb ik de telefoon op stil. Dus dat had ik dit keer vergeten. En toen belde hij, toen keek ik mijn ogen op en dacht, shit, het is licht, ik heb me verslapen. Dat is adrenaline in mijn lijf, maar nee, normaal word ik wakker als het donker is, hè. Dat is
0: ja,
2: heel
0: ja,
2: andere
0: ja.
2: Gewaarwording.
0: Ja, nee, want jij bent vrachtwagenchauffeur, je man ook, je zoon ook.
2: Ja, ja.
0: Zien jullie
2: ja,
0: elkaar wel eens überhaupt?
2: Ja, gelukkig wel, ja. We hebben beide dezelfde dagen vrij, dus dat is ideaal.
0: Oh. En ben je Pinksterweekend ook vrij?
2: Ja, maandag wel. Sowieso rijd ik maandag niet. Maar daarvoor hebben ze wel gevraagd of we chauffeurs op zaterdag willen rijden deze keer. En daar heb ik me voor aangemeld. Dus morgen nog een ritje naar Putten.
0: Ja.
2: En dan ben ik morgen vroeg ook alweer klaar, want het wordt mooi weer, hè?
0: Ja, man. Gaan we het leuks doen?
2: Ja, horen ze plannen, denk ik, was de afspraak.
0: Ja, ja man, het zal wel druk worden, denk ik ineens. Oh ja, dan krijgen we dat weer. Je hebt gelijk.
2: Dat zit er nou nog niet in. Nee. Dat is nog even mooi. Ja.
0: Nou, veel plezier ervan. Rij voorzichtig en alvast een goed weekend, Maria.
2: Ja, ook. Fijn weekend.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.
1: De vroege vogel.

0: in de ochtendploeg. En I got you, I feel good. Het is bijna 6 minuten voor half 7, ja. We kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Dat is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
1: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
0: Het Pinksterweekend staat voor de deur. Het weer is goed en voor veel mensen reden om erop uit te trekken. De ANWB waarschuwt daarom voor extra drukte op de weg in het hele land. De eerste files ontstaan naar verwachting vandaag al rond het middaguur. Bij onze buren in Drenthe moeten automobilisten op de A28 bijvoorbeeld rekening houden met wegwerkzaamheden, onder meer tussen Fluitenberg en Hogeveen. En ook bij de grens met Duitsland kan vertraging ontstaan door controles. Volgens de ANWB is de vrijdag voor Pinksteren traditioneel een van de drukste verkeersdagen van het jaar. Vorig jaar stond er tijdens de spits bijna 1050 kilometer file. En willen we nog weten wie de tegenstander is van Ajax in de finale van de play-offs van Europees voetbal? Ja, nou ja, fruit er maar. En die wedstrijd gaat tussen Ajax en Utrecht. Gisteravond won FC Utrecht met 3-2 van Heerenveen, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En die finale is komende zondag om 6:00. De winnaar speelt volgend seizoen in de voorronde van de Conference League. Zometeen het Groningse nieuws. Robert zit daarin.
4: Ja, er was veel om te doen. Het geheugenpaviljoen in Groningen. Het heeft nu een nieuw ontwerp gekregen. En zometeen hoor je wat er is veranderd.

0: Phoebe Hawkins and Right Beside You. Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Ze maken zich zorgen en willen betrokken blijven bij de ontwikkeling van het gebied. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het terrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza, maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. Asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht in Gieten slapen. De gemeente A en Hunze had hiervoor een sporthal beschikbaar gesteld met plek voor 100 mensen. Burgemeester Velema van Westerwolde had om de tijdelijke noodopvang gevraagd. Tientallen mensen verbleven aan het eind van de avond nog op het grasveld naast de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn tegen 11 per bus naar Gieten gebracht. Volgens de gemeente A en Hunze hebben uiteindelijk zo'n 90 tot 100 mensen in de sporthal geslapen. De asielzoekers worden vanochtend teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente Midden-Groningen verwacht dat 2026 voorlopig het laatste jaar wordt met zwarte cijfers. Volgend jaar wil de gemeente nog kiet draaien. Daarna lopen de tekorten waarschijnlijk in de miljoenen, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
2: Hoewel de cijfers nu nog zwart kleuren, lijkt Midden-Groningen in 2030 een tekort van bijna 16 miljoen euro te hebben. De gemeente kijkt voor geld vooral naar Politiek Den Haag, maar een nieuw college dat nog moet worden aangesteld moet de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat nieuwe college moet begin juni worden gepresenteerd.
1: Het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp. Buurtbewoners vonden dat zij te weinig betrokken werden bij de plannen voor het kunstwerk. Dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg. De kunstenaars zijn daarom opnieuw aan het werk gezet, ditmaal met betrokkenheid van omwonenden. Het resultaat werd gisteravond gepresenteerd. Kunstenaar Lorien Beijhard vertelt wat er veranderd is in het nieuwe ontwerp.
3: Een van de belangrijkste dingen is denk ik dat we opnieuw hebben gekeken naar de kleur rood. Dat was eigenlijk niet een vraag van de gemeenteraad om daar naar te kijken, maar wel de zoveel vragen van bewoners of dat toch wat zachter kon, zeg maar. En daar hebben we naar gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor toch een iets andere kleur rood dan van het geheugenbalkon. Eigenlijk iets meer naar het aardenrood.
1: Bovendien komt er een Jeu de Boelbaan bij. Op de Florakade in Groningen is een bestuurder van een fatbike op een bestelbusje gebotst. Daarbij raakte een achterlicht van de bestelbus beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren en heeft de fatbike in beslag genomen. En het is FC Groningen gisteravond dus niet gelukt de finale van de play-offs om Europees voetbal te behalen. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien met 2-0 onderuit. Al vroeg in de wedstrijd moest aanvaller Tom van Bergen het veld geblesseerd verlaten. Vanaf de bank zag de Groninger hoe zijn team duidelijk de mindere was.
4: Ik denk dat het spel van hot naar her ging. Ik denk ook dat ze vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
1: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, we gaan straks naar zwembad De Ringberg in Scheemda, dat op het nippertje toch open kon. En ons loopt het vuur van gisteren luidde: ik zou vaker de fiets moeten pakken. Straks de reacties erop. En natuurlijk rond 6:45 Harma over een heerlijk Pinksterweekend.
6: Goedemorgen.

0: geen gewoonte van, hè. Each time you break my heart, you're the Nick Kamen.
1: Lopend vuur.
0: Misschien doe je het vandaag ook wel, maar gisteren was het de nationale fiets naar je werkdag. Het doel is om werk in Nederland te stimuleren vaker de fiets te pakken. 20ste keer al dat die dag werd gehouden. Nou, de regen kan geen spelbreker zijn, dus wat let je, zou je kunnen zeggen. Ik zou vaker de fiets moeten pakken, gisteren ons lopend vuur. Wat voor reacties kwamen er binnen, Sergej?
2: Nou, de fiets is voor Gea Piek het enige vervoermiddel dat ze heeft. Ze heeft een fiets met 3 wielen, lekker stabiel dus. En ze gaat er overal mee naartoe. En wanneer het heel ver is, dan neemt ze het openbaar vervoer. Maar ja, ze neemt dus al vaak de fiets, meer dan genoeg. Wiebine Huisman zit ook al een jaar bij huis. Heeft ook alleen een fiets of de benenwagen. Dus het is kiezen of lopen of op de fiets. Dus daar wordt ook flink gebruik van gemaakt. Maarten de Wieringa zegt, ja, ik hoef dit eigenlijk niet te zeggen, want ik fiets al bijna alle dagen. Dus hij is ook al goed bezig. Joke Buurma zegt, het zou voor mij eigenlijk niet zo verkeerd zijn iets meer beweging te hebben. Maar ja, denken en doen, dat zijn toch altijd weer twee verschillende dingen. Ze fietst alleen wanneer ze naar feestjes gaat.
0: Vooral voor de terugweg waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk voor, ja. Voor de terugweg. Maar goed, toch een stukje beweging naar zo'n feestje, Joke. Hartstikke goed. Grietje Koster heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik fiets bijna 30 kilometer per dag. En dat doet ze om in conditie te blijven. Ligt aan het weer. Als het regent, dan blijft Grietje wel thuis. Dus nou ja, opgepast, want Grietje die gaat vandaag ook weer zomaar 30 kilometer fietsen.
0: Nou, dat is best veel, hoor.
2: Een hele afstand, ja. En Hilly Oldenburger zegt ook, ik doe alles al op de fiets. En Marcel Steenkamp, die is ook goed bezig. Die fietst een paar duizend kilometer per jaar.
0: Op een dag, dacht ik. Per jaar, oké. Okay, ja.
2: Op de motorfiets. Ja, dat is eigenlijk ook een fiets.
0: Ja, maar dan heb je de benen toch stil, of niet?
2: Ja, ja, van een motor. Ja. Net als een bromfiets. Ja. Oh jee, Marcel. Angelina Sukke die is een paar keer van de fiets gevallen. Daarom is het fietsen een beetje lastig. Heeft haar pols ook gekneusd daarbij. Ja, het blijft altijd opletten. Maar zodra het kan, stapt ook Angelina weer op de fiets.
0: Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Dank voor alle reacties en dank ook voor je stem. 65% zei één.

0: heet het.
1: Dankzij beste zangers werd dit een enorme hit. Tino Martin. En zij weet het, nou, zij weet het zeker. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, over het weer, het ziet er prachtig uit. Ik fietste hier vannacht naartoe. Het is niet koud geweest vannacht.
2: Nee, klopt. Nee. Dat scheelt al wel een beetje. En ja, dan kwam door die nachtelijke temperatuur ook omhoog. Door een spelbreker voor mensen die van zomer warm te holen is dat de wind nog wel regelmatig in het noorden zit, zeker in het kustgebied. En daar blijft de temperatuur weer achter. Maar in het weekend zullen we verder de provincie in dat zomertemperaturen op de thermometer komen. 24 graden en zelfs nog een beetje meer. Op dit moment 12 graden in de stad Oranjebuurt. Gisteren een maximum van een dikke 20,5 groot. Wat sluier bewolken. Voor de rest ook flinke opklotens. En de barometer stand 1029 millibar. Roodschouw gisteren 18,5 groot. Met 7,5 uur de zon erbij. Op dit moment 15 kilometer zicht. En 12,5 groot met bewolkt weer. En de stad een zwakke zuid-zuidoostenwind. Vroeg een dag met bewolken en regelmatig zon. De wind zwak tot motig. Zuidwest tot langs de kust. De noordelijke wind brengt 21 graden zo in het Lauwersmeergebied. Tot zo'n 24 graden. Een zomerswarme dag verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur 13 tot 15 graden als minimum. En het begint met flink wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. De wind zwak tot matig zuidwest tot loter noordwest, brengt 22 graden langs de kust tot 27 graden in het verdere provincie in.
1: We overdrijven ook gelijk dan weer.
2: Ja, god geliefde, veel te gek.
1: Maar goed, als je van tevoren mag kiezen voor het weer voor een zo'n lekker lang pinkstweekend, dan teken je dit in, toch?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja. Prima.
1: We horen er meer over een uurtje. Dankjewel.
2: Sowieso.
1: Tot straks. Mooi. En het is ook wel mooi weer om te gaan zwemmen. Nou, in Scheemda kon dat bijna niet door een kapotte warmtepomp. Maar het is opgelost en daar hoor je zometeen meer over in de ochtendvlog.

0: America and you can do magic. Bij zwembad De Ringberg in Scheen, daar zaten ze even met de hand in het haar. Door een kapotte warmtepomp kon het openluchtbad nog niet open. En met de warme dagen in aantocht werd alles op alles gezet om alsnog open te kunnen. Verslaggever Jetse Koper kwam precies op het goede moment bij het zwembad aan.
1: Ik zie je hier achter mij, komt de monteur, hè?
2: Ja, die komt. Die is onderweg.
1: Die is onderweg. Hij is net aangekomen. Kijk maar even achter je.
2: Oh ja, ik zie hem, ja. Ja, die moest uit Noord-Brabant komen.
1: Wat gaat hij doen?
2: Ja, die gaat een van de pompen is kapot. En die gaat hij nu repareren.
1: Hey, en dat is spannend?
2: Ja. We hopen dat hij vandaag klaarkomt. Want het komt nu mooi weer aan, sowieso. En ik ga ervan uit dat het wel lukt, hoor.
1: Want, goed, hoe belangrijk is die warmtepomp om open te mogen of te kunnen?
2: Ja, kijk, op dit moment is het zwembadwater 17 graden. Maar er moet minimaal 18 zijn. 18 vinden wij eigenlijk ook nog te koud. Normaal gesproken is het 20, 22 graden. Dus in beneden de 18 graden kon je hem ook niet open. Want dan is het te gevaarlijk, sowieso. Om te gaan zwemmen, zeg maar.
1: Hoe spannend gaat het worden?
2: Ja, moeilijk te zeggen. Ik weet het niet. We zijn afhankelijk van de monteur. Kijk, als die hem nou snel aan de praat krijgt, dan ga ik vanuit dat het weekend sowieso wel open kan, hoor.
1: Harm?
2: Ja?
1: Ziet er goed uit, hè?
2: Heel goed. Hij is gerepareerd en hij doet het weer.
1: Hij doet het weer. Hey, wat zijn de printplaat was stuk?
2: Er is een hele nieuwe printplaat in gaan komen, ja.
1: En dat was de euvel?
2: Ja. Dat zijn een van de storingen in de printplaat.
1: En nou kan het zwembad weer mooi verwarmd worden.
2: Sowieso, ja.
1: Om morgen hopelijk open te gaan.
2: Anders wordt het zaterdag, maar ik hoop morgen, maar ik geef geen garantie.
1: Nou mooi, kom ik morgen zwemmen?
2: Ja, prima.

0: Fever Dream van Alex Warren. Je bent wel van de auto's, zeg, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker van de wat oudere auto's.
1: Juist.
0: Ja. De Lelijke Eend, is dat wat voor jou? Zo'n de chevaux?
1: Nooit in gereden.
0: Nee. 1990 stopte de productie. Gisteren werd bekend dat ze terugkomen... met een elektrische versie van de Lelijke Eend, van de chevaux.
2: Leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja, net zoals de Kever ook een revival beleefde.
1: De Fiat 500.
2: Ja, en de Fiat 500 inderdaad, ja. Ja, dus,
0: deze komt ook terug.
2: Nou, ik ben benieuwd of die raampjes dan ook zo klapperen.
0: Ja.
2: Net als die oude editie. Maar ja, mijn moeder heeft ook jaren zo'n ding gehad.
0: Hij moet wel een beetje lawaai maken, vind ik. Dus moeten ze dan bij het elektrische deel toch nog inbouwen... dat hij ook een beetje lawaai gaat maken.
1: Wat rammelt of zo.
0: Ja, precies. Hij komt dus terug, die auto. Zometeen na 7 uur hoor je wat spelers van FC Groningen over... Ja, het einde van het seizoen naar de nederlaag tegen Ajax. Nu Peter Fox en een Haus am See. Hier.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Medicals, maar dat lukt niet, ja?
2: Dat lukt niks.
1: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
6: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
5: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
7: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
5: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
9: De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen. In de Groningen Oosterpoortbuurt is gisteravond het nieuwe ontwerp gepresenteerd van het geheugenpaviljoen. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Maar buurtbewoners zijn nu wel tevreden.
10: Dit vind ik nog mooier dan het vorige ontwerp.
11: De kleur rood is wat gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
10: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
9: En waarvoor FC Groningen de play-offs gisteravond eindigden, beginnen de play-offs vanavond voor Donar. In Martini Plaza is dan de eerste wedstrijd in de halve finale reeks tegen Leiden. Volgens assistentcoach Jannik Koerts zijn de basketballers er klaar voor.
12: We willen gewoon iets doen dit jaar. Kijk, we hebben een beker gewonnen. Toen hebben we direct gezegd, we zijn nog niet klaar. Nou ja, we gaan ervoor om er nog iets aan toe te voegen dit seizoen.
9: Meer nieuws, straks om 19:30.
13: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Radio Noord.
4: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen. Zo vlak voor het Pinksterweekend even langs de prikklok met teleurgestelde FC Groningen spelers. Een nieuw lopend vuur en nu muziek van Tina Turner.
20: Goedemorgen.
21: Hoi, hoi.
22: Goedemorgen.

0: Tina Turner in de ochtendploeg en de best. Nou, het is best weer vandaag. Veel zon, ook wat bewolking. 21 graden aan de kust, 25 graden landinwaarts. En ook het lekkere lange Pinksterweekend. Ziet het er goed uit wat het weer betreft. En dat is fijn. Je zal maar voetballer zijn en je dan plaatsen voor de voorronde van de Conference League. Dan moet je dus ergens 23 juli, meen ik gisteren gehoord te hebben, alweer aan de bak. Bij de voorronde en dan nog een voorronde, geloof ik. En dan nog.
1: Ja, zeker. Je moet heel wat voorrondes doorkomen voordat je eindelijk plaats voor het toernooi.
0: Ja,
1: nou, 23 juni, dat wordt een hele korte vakantie
0: dan. Juli.
1: Ja.
0: Oh, ja, maar het is nog steeds kort dan, hè? Ja, nee, beter dat we dat niet hebben, Rob. Nee, jammer natuurlijk. Groningen ligt eruit in de play-offs om Europees voetbal. Groningen kwam er eigenlijk ook helemaal niet aan te pas gisteren. Tegen Ajax in Volendam, het werd 2-0. Daarmee zit het seizoen erop. Aanvaller Tom van Bergen viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure. Hij zegt er dit over.
2: Ja, dat was voor mij ook echt een anticlimax vandaag. Ik denk, ik heb niet precies op de klok gekeken, maar minuut 13 wilde ik even aanzetten. En toen voelde ik een momentje in mijn rug, dus schoot het erin. En daarna had ik eigenlijk bij elk moment dat ik wilde gaan rennen en aanzetten en afremmen. Ja, had ik alleen maar pijn en steken en was het gewoon niet fit genoeg om door te spelen.
3: Is dan extra zuur, want we hebben het er wel eens over gehad, dat je eigenlijk nooit wedstrijden mist. In de KKD wedstrijd 3, de laatste keer dat je niet voor Groningen in actie kwam. Nou, je kwam natuurlijk nu wel in actie, maar dat dan juist jij op deze manier eraf moet gaan.
2: Ja, we hebben het volgens mij een paar dagen geleden nog samen achter deze camera gezegd. En dan zul je altijd zien dat dan net iets overkomt. En dat was helaas bij mij ook vandaag. Ik moet zeggen, ik had de afgelopen dagen al wat rugklachten. Dus misschien kwam het daarvan. We hebben overigens wel goed behandeld en goed aangepakt. Maar vandaag had ik gewoon een momentje opgelopen. En daardoor moest ik gewoon uitstappen.
3: Nou, heb je 13 minuten goed kunnen meedoen, hè, denk ik. Want toen begon je het een beetje te voelen. Wat zag jij voor FC Groningen toen in het veld?
2: Dat het een hele open wedstrijd was. Ik denk dat het spel van rot naar her ging. Ik denk ook dat we vandaag wel gewoon een sterk Ajax zagen. En een Ajax zagen die wel beter was dan Groningen, denk ik.
3: Het seizoen zit erop. Jij eindigt op 9 doelpunten. Hoe kijk je een beetje terug op jouw eigen seizoen?
2: Ja, dat is natuurlijk na zo'n nederlaag nu op het einde lastig om daar nu helemaal op terug te gaan blikken. Maar overal ben ik in ieder geval wel gewoon tevreden met mijn eigen seizoen. Blij met mijn rol die ik heb kunnen hebben binnen de groep. En dan wil je dat natuurlijk wil je daar een kerst op de taart voor neerleggen. En dat is helaas niet gelukt.
0: Tom van Bergen. Ja, en dan Jorg Schreuders. Hoe kijkt hij terug eigenlijk op zijn seizoen?
4: Prima. Kan beter. Ik denk, een paar goede wedstrijden gespeeld, een paar minder. Ik denk uiteindelijk dat mijn ondergrens wel omhoog is gegaan ten opzichte van het seizoen daarvoor en die daarvoor. Dus dat is iets waar ik wel gewoon goed op terugkijk. Alleen ik vind wel dat ik nog meer wedstrijden echt een nog hoger niveau kan aantikken. En natuurlijk op de positie waar ik nu sta zijn er meer goals nodig, meer assisten nodig, meer van alles. Dus wat dat betreft enigszins tevreden, maar ook gewoon wel met veel honger voor volgend seizoen.
3: Ja, nou zeg je al een beetje, de positie waar ik nu sta is dit en dit eigenlijk meer nodig. Maar als het aan jou ligt, sta je liever ergens anders? Begint dat een beetje te knagen ook? Dat je zoiets hebt van, ik wil me eigenlijk laten zien op de plek waar ik zelf in ieder geval vind dat ik het beste ben, of blijf je gewoon lekker spelen waar de trainer je neerzet?
4: Nou, dat laatste sowieso. En natuurlijk dat eerste ook, alleen zo kijk ik er nu helemaal. Ik beoordeel mezelf gewoon echt op de plek waar ik heb gespeeld. En waar ik ook vind dat ik gewoon kan spelen. En daarin probeer ik me absoluut niet te verschuilen in een excuus van, ik kan ergens anders misschien nog beter spelen of wat dan ook. Dus zo kijk ik er niet naar.
3: Hoe kijk je naar je eigen toekomst?
4: Ook daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Daar is nu natuurlijk een mooie tijd voor om dat te gaan doen. Ik heb hier sowieso hele mooie jaren gehad. Of er nog een vervolg aangekomen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus dat zijn dingen waar ik nu over na ga denken. Dus er zullen vast en zeker gesprekken zijn en komen. En dan gaan we het zien.
3: Nou, voornamelijk komen, toch?
4: Ja, voornamelijk komen.
0: Zei Jorg Schreuders. En dan nog één speler die we even bij langs gaan. Dat is Dies Jansen, de Ajax-ziet in Groningse dienst. Zag zijn brood hier winnen. Maar hij wilde vooral met Groningen winnen. Balen dus, Dies Jansen.
5: Ja, zeker. Nee, zeker. Je gaat altijd een wedstrijd in om te winnen natuurlijk. En dan is het een verschrikkelijk gevoel als je merkt dat je de controle of de grip verliest. zeker. Ja, eigenlijk wil ik weer teruggaan naar het seizoen. Dan is het ook gewoon zonde dat je dat niet zo, dat je het zo eindigt eigenlijk.
3: Gek hè, dat het dan nu ook ineens zo klaar is na een hele belangrijke pot eigenlijk, hè, waar je al heel lang naartoe leeft.
5: Ja, dat klopt. Dat zeg je terecht. Ik ga ineens mijn spullen pakken uit mijn huisje en dan ga je verhuizen weer. Dus dat is wel heel raar en ineens abrupt na zo'n belangrijke wedstrijd.
3: Ja, gek.
5: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook voetbal, maar...
3: Ja, maar toch.
5: Ja, ik vind het ook bijzonder. Maar aan de andere kant zijn er positieve dingen. Ik zie RTV Noord en Oog ga ik nog veel minder zien. Daar word ik ook weer blij van.
3: Zo, hè?
5: Ja, Stefan, je hebt af en toe bloedhond om nagels gehad, hoor. Maar nee, het was een mooi seizoen en geweldig veel geleerd.
0: Ja, het is Jansen leuk dat hij dat zei zo. Overigens, ik keek gisteren naar ESPN voor de wedstrijd ook. En toen zeiden ze de afloop van de wedstrijd. 2 juni 2027, Istanbul is de finale van de Conference League. Ajax heeft nu de eerste stap gezet op weg naar die finale. Ja, straks na 8:30 hier in de ochtendploeg is er een extra sportforum. Met hier te gast Marnix Kolder en Paul Zweverink. En dan blikken we terug op dit seizoen van FC Groningen. Helemaal geen gek seizoen natuurlijk, waar we eerlijk zijn. Alleen het toetje was net op tijd, we hebben half opgegeten.

0: heeft gelijk, het ziet er net iets mooier uit.
1: De wereld in de zonne van Daniel Lohuis.
2: Lopend vuur.
0: En over die zonne gesproken, meer dan de helft van de Nederlanders, namelijk 56%, is vorige zomer verbrand door de zon, blijkt het onderzoek dat de Universiteit Maastricht heeft gedaan, een opdracht van het Nationaal Huidfonds. Dat ligt ietsje lager dan een jaar eerder, maar zo zegt het Nationaal Huidfonds, wel zorgwekkend. En geldt zeker voor buitenwerkers, van wie 37% aangeeft zelfs zwaar verbrand te zijn. Jaarlijks krijgen ruim 81.000 mensen huidkanker. Wat moet je doen tegen de zon? Smeren bijvoorbeeld, een beetje uit de zon. Goed kleden wil ook, als je op de fiets gaat. Het is helemaal niet verkeerd om lange mouwen aan te doen, bijvoorbeeld, zo zeggen ze bij het Huidfonds.
1: Lange broek?
0: Dat is jouw ding natuurlijk. Ja. Ik doe wel een korte broek aan, maar dan wel gewoon lekker smeren.
1: Ja,
0: we hebben een mooi en zonnig Pinksterweekend voor de boeg. En dus de volgende stelling. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Ja, jij bent goed gekleed altijd, Sven.
3: Nee, goed, ik heb wel altijd blote armen en een bloot gezichtje. Maar ja, echt smeren. De laatste keer dat deed mijn moeder bij mij toen ik kind was.
0: Echt waar? Maar ben jij ook niemand die vol in de zon gaat dan?
3: Nee, ik verbrand wel eens in de zomer, afgelopen zomer niet. Dus dan viel het ook wel weer. Maar ik let er altijd wel op. Ik houd ook nog zo lang vol in die hitte.
0: Jij dan, Rob?
1: Ja, ik probeer er altijd wel goed om te denken, moet ik zeggen. Dus ik smeer ook altijd wel. Of ik heb een petje op, dat is ook al nodig bij mij. En vaak op het heetst van de dag, als de zon bovenaan de hemel staat, dan mijt ik ook wel in de zon. Dus dan pak ik gewoon toch de schaduw vaak.
0: Ja, ik heb ook een pet op, want ik heb ook iets minder haar dan 20 jaar geleden, zullen we zeggen. Dus dat is zo'n petje ook wel verstandig om op te hebben. Maar ik ben, moet zeggen, als ik op de fiets stap of zo, dan ben ik er misschien iets slordiger in. Maar zeker in de zomer, in de vakantie ook. Dan ben ik ook niet zo'n zonbakker. Ik pak al gauw de parasol of de schaduw.
1: Ja.
0: Hoewel ik de zon natuurlijk heerlijk vind. Maar nee, ik zorg wel dat ik goed insmeer.
3: Ook als je op het water bent, is het extra belangrijk.
0: Dan moet je zeker goed smeren.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is wel af en toe heel erg tricky, zou ik bijna willen zeggen. Want dan ben je even bezig in de tuin of wat dan ook. Ja, en voor je het weet, dan blijf je toch iets te lang in de zon.
0: Ja, klopt. Ik vroeg me wel eens verbrand. Maar de laatste jaren is dat al wel goed gegaan. Ik houd het wel goed in de gaten, hoor. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon, is ons lopend vuur.
3: Ja, en hoe doen we dat met elkaar? 050-3188-288. Op dat nummer mag je bellen en appen naar keuze wat je zelf het handigst vindt. En anders ga je gewoon naar de Facebookpagina van Radio Noord, want daar is het lopend vuur ook terug te vinden. En kan je natuurlijk ook eenvoudig even je reactie aan ons achterlaten.
0: Ja, en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Zoals altijd, 61% van de stemmen zegt eens, ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon.
2: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ik heb nog een paar jarigen voor je. Onze oud-collega Okkie Smit is jarig vandaag. Nou, wat leuk. Gefeliciteerd, Okkie. Jarenlang ook in de ochtend bij ons natuurlijk op pad altijd. 71, als ik goed uitgerekend heb. Alex Klaassen, de cabaretier-acteur. Onder andere van Gooise Vrouwen natuurlijk. Hè, speelt hij Jari.
1: Geweldig. Ja.
0: 50 geworden vandaag. Tennissen Novak Djokovic. 39 geworden vandaag. Kim Holland. Ken ik niet. Vandaag 57 geworden. Danny Christian, 70. En het is de verjaardag van de Engelse zanger Morrissey. Die kennen we van The Smiths. Hij wordt 67.

0: met een sympathieke tekst. Hang the DJ. Nou, laten we dat niet doen. En de jarige Morrissey met zijn band The Smiths uit Engeland. En Panic. En zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: Dan meer over een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe om oude bedrijventerreinen op te knappen.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
0: Het is 1 minuut voor 7:30. Hier is een overzicht van het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen betrokken blijven. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het terrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza, maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. De gemeente Midden-Groningen verwacht dat 2026 voorlopig het laatste jaar wordt met zwarte cijfers. Volgend jaar wil de gemeente nog kiet draaien. Daarna lopen de tekorten waarschijnlijk in de miljoenen, zegt verslaggever Maarten Siepel.
9: Hoewel de cijfers nu nog zwart kleuren, lijkt Midden-Groningen in 2030 een tekort van bijna 16 miljoen euro te hebben. De gemeente kijkt voor geld vooral naar Politiek Den Haag, maar een nieuw college dat nog moet worden aangesteld moet de komende jaren scherpe keuzes gaan maken. Dat nieuwe college moet begin juni worden gepresenteerd.
1: De provincies Groningen en Drenthe richten een club op om oude bedrijventerreinen op te knappen. De herstructureringsmaatschappij Drenthe Groningen, zoals de organisatie gaat heten, zal zelf op zoek moeten naar geld vanuit de markt. Het krijgt wel een startbedrag van 10 miljoen euro om projecten aan te jagen. Het opknappen van oude bedrijventerreinen kan uiteindelijk ruimtewinst opleveren en een betere benutting van bestaande bedrijfsruimte. Te grote bedrijven zouden elders kunnen doorgroeien, waarna nieuwe bedrijven hun plek in kunnen nemen, zo denken de provinciebesturen. Op de Florakade in de stad is de bestuurder van een fatbike gisteren aan het eind van de middag op een bestelbusje gebotst. Daarbij raakte een achterlicht van de bestelbus beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren en heeft de fatbike in beslag genomen. Het is FC Groningen gisteravond niet gelukt de finale van de play-offs om Europees voetbal te halen. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien met 2-0 onderuit tegen Ajax. Direct na afloop overheerste de teleurstelling bij Lukien. Maar hij had ook lovende woorden over voor zijn ploeg.
10: We zijn allemaal topsporter en we hadden ons hier veel meer van voorgesteld. En ook eigenlijk wel meer van verwacht. Dus dan ben je teleurgesteld. En tegelijkertijd heb ik ze ook gecomplimenteerd voor het hele seizoen. Want daar kunnen we natuurlijk eigenlijk wel trots op zijn met z'n allen.
1: Donau begint vanavond in Martini Plaza aan de play-offs om de landstitel. De Groningse basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie de kwartfinale en spelen nu in de halve finale tegen Leiden. De ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. De assistentcoach van Donau, Jannik Koerts, heeft er zin in en weet dat play-off wedstrijden altijd speciaal zijn.
11: Ja, het is de rauwste vorm eigenlijk van wat we doen het hele jaar. Kijk, je hebt een team wat je best wel vaak al gespeeld hebt. Dus alle geheimen zijn zeg maar al tevoorschijn. En ja, het komt er ook echt neer. Wie wil het meer? Het is alleen maar strijd. Veel wedstrijden worden waarschijnlijk spannend. Het komt op de kleinste details aan. En de druk is het hoogst. En ja, dat is wel hetgene waar ik persoonlijk echt voor leef. Ik vind het echt fantastisch eigenlijk deze tijd.
1: Ja, de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs begint vanavond om 19:30 in Martini Plaza. Meer nieuws en sport lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
13: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
12: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl. Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
14: Hup, de tuin in. Vlag en reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen in Ter Apel. Sliep vannacht niemand noodgedwongen buiten bij het aanmeldcentrum. Gieten bood de helpende hand. Maar hoe gaat het de komende nachten? Ik ga er zo over praten.
21: Een hele goedemorgen, Edwin.
22: Goedemorgen.

0: Er komt volgend jaar een musical rond de Dolly Dots in de theaters. Love Me Just a Little Bit More, het is 7:07. Opnieuw was het een gemeente uit de buurt die er gisteravond voor zorgde dat er geen asielzoekers buiten hoefden te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer was er plek voor 100 asielzoekers in een sporthal in Gieten. Ik ga erover praten met Bart Lauret van de stichting Vluchtelingenwerk. Hij was afgelopen dagen bij het aanmeldcentrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel mensen hebben

0: daar ook naartoe te kunnen krijgen. Zij zorgen ook voor de inrichting en verzorgen op het terrein ook een maaltijd voor de mensen voordat ze naar een plek worden gebracht waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Ja. Het is heel mooi dat dat weer gelukt is. Maar ja, dat is natuurlijk geen structurele oplossing.
1: Nee, daarover zometeen nog even meer. Maar zijn er ook mensen die hebben gezegd, ik ga niet mee, ik blijf hier op het gras slapen, s'nachts?
0: Dat weet ik niet.
1: Daar is geen zicht op.
0: Nee, ik weet het niet. Dat zou kunnen. De nacht ervoor waren een paar mensen die de nacht buiten door hebben gebracht. Ik weet niet hoe dat afgelopen nacht is geweest.
1: Nou, werd gisteren ook bekend dat Amsterdam ook plekken heeft. Maar betekent dat dan nog niet voldoende is geweest of nu nog niet helpt?
0: Nou, Amsterdam heeft aangegeven 230 plekken extra in te willen vullen voor de duur van een half jaar. Dat betekent dat die plekken ingevuld worden door, dat regelt het COA allemaal. Die moeten zorgen dat die plekken gevuld worden met mensen die wellicht op een andere plek zitten dan Ter Apel. En dat dan weer mensen van Ter Apel naar andere plekken gaan. Dus dat zijn een hoop verhuisbewegingen. Dat is niet meteen een structurele oplossing voor dit probleem.
1: Nee, want u zei het al, we zoeken een structurele oplossing natuurlijk. Eigenlijk is dat aan de politiek natuurlijk vooral. Ja. Hoe zit dat met de komende nachten dan?
0: Dat is vandaag weer net als gisteren en eergisteren afwachten hoe de dag loopt. Er zullen vandaag ook weer meer mensen bijkomen. De mensen die afgelopen nacht in Schieten hebben verbleven, die zijn weer teruggebracht naar Ter Apel. Dus die komen daar straks weer aan. Mensen moeten daar zijn om het vervolg van een procedure in te kunnen gaan. Dus die moeten zich ook weer melden bij de IND. Of ze moeten nog op een andere manier daar aanwezig zijn. Daar komen nieuwe mensen bij. Die moeten ook weer geregistreerd worden. Dus ja, de verwachting is dat het verder gaat vollopen op het terrein. Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
1: Dus dat betekent dat er vanavond misschien nog wel meer buitenslapers zouden kunnen zijn?
0: Nou, buitenslapers, dat weet ik dus niet. Want dat,
1: nou, waar een plek voor gevonden moet worden.
0: Voorkomen. Ja. Waar een plek voor gevonden moet worden, zeker. Ja. En dat aantal zal toenemen. Dat is wel de verwachting die we hebben. Wij zijn daar ook met extra teams de komende dagen aanwezig. Wij proberen mensen een luisterend oor te bieden. Te horen wat hun vragen zijn, wat hun zorgen zijn. Een vorm van ondersteuning te bieden. Dat hebben we de afgelopen dagen gedaan en dat blijven we ook de komende dagen doen.
1: Weet u of Schieten voor komende nacht nog weer een optie is?
0: Nee, dit is in principe ook voor één nacht. En ik neem aan dat hetzelfde proces weer zijn loop krijgt en dat er weer gezocht moet worden naar plekken waar mensen kunnen overnachten. En hoe meer mensen, voor hoe meer mensen dat geldt, hoe moeilijker het wordt, om die plekken te vinden. Dus ja, het is weer een beetje crossed fingers voor vandaag.
1: Bart Lauret van de Stichting Vluchtelingenwerk. Dank voor de toelichting. Zometeen het veelbesproken geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp. En Harmeisen met het weer na Max en Andy Grammer. Radio.

0: Max en Andy Grammer. And the thing I love is nou bijvoorbeeld de zon. Nou, dat komt er mooi uit. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want ik zie hem zo lekker alweer langzaam de studio inkomen schijnen, het zonnetje. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Het is alleen al wat hoge bewolking voor op dit moment. Er komen in de loop van de dag ook wel weer wat stapelwolken. Maar nou, de zon die blijft zeker de overhand houden. Dan wordt het een hele schiere dag. Temperaturen liggen ook al een stuk hoger dan gisteren. Alleen dat de wind is een beetje de spelbreker. Want de wind zit verder de provincie in zuidwest. En wat meer langs de kust noordelijk. En doordeur ook wat temperatuurverschil van zo'n 21 graden in Douwens meergebied tot een zomerswarme dag. 24 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht helder. Temperatuur zak weg richting 13 tot 14. 15 graden in maart, begint met flink wat zon. In de loop van de dag verschijnt er ook enige bewolking. De wind zwak tot matig, zuidwest, loten, noordwest. Brengt 22 tot 27 graden.
0: Oké, lekker, dankjewel. Er is al jaren veel te doen over het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt. Het kunstwerk dat bestaat uit een stukje van de voormalige Zuidelijke Ringweg. Buurtbewoners vonden dat ze te weinig betrokken werden bij de totstandkoming van het paviljoen. Gisteravond werd door de kunstenaars Lorien Beyaert en Arna Makic een nieuw definitief ontwerp gepresenteerd. Belangrijkste aanpassing? Een andere kleur rood.
2: Ja, een van de belangrijkste dingen is denk ik dat we opnieuw hebben gekeken naar de kleur rood. Dat was eigenlijk niet een vraag van de gemeenteraad om daar naar te kijken, maar wel de zoveel vragen van bewoners of dat toch wat zachter kon, zeg maar. En daar hebben we naar gekeken en uiteindelijk hebben we gekozen voor toch een iets andere kleur rood dan, dan van het geheugenbalkon. Eigenlijk iets meer naar het aardenrood.
3: Waarom wouden zij dat anders?
2: Vooral voor denkende aan bewoners die er echt op uitkijken. En ook een vrouw bijvoorbeeld gesproken die erop uitkijkt. En die zei toen ook van ja, als het ietsjes minder fel zou zijn, zou het echt al veel aangenamer zijn, zeg maar, vanuit mijn raam. En dat vond ik gewoon wel iets belangrijks om mee te nemen. Om te kijken, ja, kunnen we daar dan iets mee doen?
3: Okay, het poortershoes druppelt langzaam vol. En ik loop even met Aldrik en met Caroline mee langs de plaatjes. Zo een eerste opzicht, wat vinden jullie ervan?
4: Ja, ik vind het als toegangspoort, vind ik het een leuk idee.
5: Ik vind het nieuwe ontwerp, dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp. Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
3: Maar want oorspronkelijk was je tegen?
5: Ja.
3: Wat wou je dat er kwam?
5: Gewoon bomen, groen. Gewoon heel veel groen. Nog meer groen.
3: Oké. Okay.
5: Ja. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat er wel iets gedaan is met de opmerkingen die dus wel geplaatst zijn.
3: Jullie zijn veel in gesprek geweest en je probeert dan natuurlijk iedereen hun zin te geven. Wat zou je willen zeggen aan degene die nog steeds niet tevreden zijn met het ontwerp?
2: Ja, goede vraag. Eigenlijk het ontwerp in de publieke ruimte is natuurlijk altijd zo dat niet iedereen er blij mee kan zijn. Dat is het moeilijk aan het vak, maar het is ook wel de waarheid. Maar ik heb wel het gevoel dat we nu gewoon zoveel mogelijk mening hebben opgehaald en daar wel zoveel mogelijk antwoord op hebben kunnen geven. Dus nou ja, ik hoop dat ze toch uiteindelijk ook op een goede manier en een fijne manier, dat ze toch blij zijn uiteindelijk ermee en het kunnen gebruiken.
0: Kunstenaar Lorien Beyaert. Op onze website kun je zien hoe het paviljoen eruit komt te zien. Er zit zelfs een Jeu de Boel-baan bij. Bijdrage was van Jonna Venema.
6: Gronings Goud.
7: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
6: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
8: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
6: Gronings Goud.

0: Hardy, Groningsgoud van deze week vanmiddag in Studio Grunmaak. Maatje, je hebt er maar bekend welke Groningse plaat volgende week bij ons Groningsgoud is.
1: Lopend vuur.
0: De zon schijnt al lekker en we krijgen een zonnig en warm weekend. Pinksterweekend. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, zeg?
2: Gea Piek doet dat ook zeker. Dat smeren of haar huid bedekken. Dat kan met kleding of met een hoed. En daarnaast zit ik ook niet zo heel lang in de zon. Ik bouw dat langzaam op. En verder gewoon lekker onder de parasol. Of zoals gezegd, de huid bedekken met kleding. Anita van Leeuwen, ja, ik moet me wel beschermen. Ik heb namelijk vitiligo. En op de plekken waar ik dan geen pigment heb, want dat is de huidaandoening, daar verbrand ik direct. Dus ja, ik zit eigenlijk altijd in de schaduw. En wanneer ik in de zon moet lopen, zorg ik wel voor voldoende bescherming. Gerda Zuidema die zegt, ja, ik moet me ook wel goed insmeren tegen de zon. Ik loop op dit moment nog in het ziekenhuis bij de dermatoloog. Ze hebben namelijk 2 jaar geleden een plekje gezien op de neus. En dat hebben ze toen verwijderd. Staat nog steeds onder controle. Maar goed, daarom smeert ze zichzelf goed in. Factor 50 en een mooie zomerhoed. Dus voldoende bescherming, Gerda.
0: Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. 050-3188-288. 69% zegt eens tegen de stelling. Straks na 8 onze nieuwsforum met Daniel Telen en Engwit Breuker hier. Nu de Goombay Dance Band.
3: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue

0: spelen weer Klauk.
1: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
2: Veel score, maar een liefste naam.
3: Nou ja, daarom.
1: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
0: op TV Noord.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
12: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
15: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
16: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
14: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
3: Een kleine 100 asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht overnacht in Gieten. De gemeente A. en Hunze had die voor een sporthal beschikbaar gesteld. De asielzoekers keren vanochtend terug naar Ter Apel, waar vluchtelingenwerk vandaag weinig verandering verwacht in de situatie.
17: Ik zag dat er afgelopen nacht ook weer 2240 mensen binnen hebben gezeten bij het COA. Dat is ook boven de maximale capaciteit die ze eigenlijk hebben. Dus ja, daar blijft denk ik de deur voor de mensen die nieuw aankomen nog wel even gesloten.
3: De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. En teleurstelling bij FC Groningen nadat de ploeg gisteravond naast de finale van de play-offs om Europees voetbal greep. In Volendam ging de ploeg van trainer Dick Lukien onderuit tegen Ajax.
18: Dat was hem. Een onbevredigend start van een mooie competitie, denk ik. Maar vanavond waren we niet goed genoeg.
3: Straks om 8:30 meer nieuws.
19: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
20: Die nemen we mee.
21: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
19: Dat is handig.
21: Zo, klaar.
19: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
23: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op biminadi.nl.
24: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum. Met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
25: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
26: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
24: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag open van 12 tot 5.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, er was een hoop nieuws afgelopen week in Groningen. Denk aan de situatie in Ter Apel bijvoorbeeld. Daniel Telen en Engbert Breuken zijn hier. Zometeen voor ons nieuwspanel.
29: Goedemorgen.
30: Goedemorgen, Edwin.

0: De Doobie Brothers in de ochtendploeg. En de long train running tussen 8 minuten over 8. Het is vrijdag en dus tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over Ter Apel en over een veerdienst naar Noorwegen. Bijvoorbeeld met Daniel Telen van RTV Noord. En ondernemer en organisator Engbert Breuker is er ook bij de Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was het zo druk dat het COA deze week besloot een toegangsbeleid in te voeren. Gevolg, niet iedereen mag weer naar binnen. Gevolg, voor mensen moet iedere nacht onderdak gezocht worden. Dat is 2 nachten gelukt, dankzij Stadskanaal en dankzij Gieten. Maar wat de komende nachten gaat brengen, dat weten we niet. Zijn we terug bij af, Daniel?
2: Nou ja, feitelijk gezien wel. We zijn weer terug in de situatie waar we volgens mij pak een beetje 3 jaar geleden in zaten, dat er gewoon weer mensen buiten moeten slapen. Ik herinner me dat toen, wat was het, Amnesty International moest bijspringen om te helpen, het Rode Kruis. Nou, ik luisterde gisteren toevallig even naar Radio 1, toen hing het Rode Kruis ook alweer aan de lijn. Dus wat dat betreft is het Groundhog Day in Ter Apel voor de zoveelste keer, en dat begint wel heel, heel, heel erg treurig te worden.
0: Hoe kijk jij er tegenaan, Engbert?
1: Ja, onvoorstelbaar. Kijk, we kunnen in 1 dag kunnen we Lowlands organiseren. Daar komen 10.000 mensen, die slapen daar allemaal, die eten daar allemaal. En wij kunnen dit niet organiseren. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. En mijn hart bloedt als ik dit hoor. En dan denk ik, hoe krijgen we het voor elkaar om dit niet gewoon menselijk georganiseerd te krijgen?
0: Hoe krijgen we dat voor elkaar om het zo te
1: doen? Dat is, kijk, weet je, toen de COVID kwam, toen ging het heel snel. Toen de Oekraïners kwamen, ging het heel snel. Regel dat nou even. Zorg vandaag even voor een crisisteam. Dit mag morgen niet meer gebeuren, overmorgen ook niet. Dat moet heel makkelijk zijn.
2: Het zijn 120 mensen. 120 mensen.
1: Gaan nergens over.
2: Als je in een welvarend land als Nederland met bijna 18 miljoen inwoners 120 mensen geen onderdak kan geven, dan is dat niet uit nood, maar dan is het een politieke keuze. Dan wil je het niet. We hebben meer dan 300 gemeenten hier, waarvan een heel groot gedeelte geen enkel steentje bijdraagt aan de asielopvang. 120 mensen, dat is onvoorstelbaar dat je dat niet voor elkaar zou kunnen krijgen om die mensen een onderdak te bieden. En of je nou wel of niet meer of minder asielzoekers in Nederland wil, je hebt ook mensenrechten. En als iemand hier binnen jouw landsgrenzen is, dan zorg je in ieder geval voor dat ze een dak boven hun hoofd hebben en dat ze eten krijgen. En dat dat hier in Nederland niet te regelen valt. En dat Ter Apel, het Groningse Ter Apel, zo aan haar lot wordt overgelaten. En het uiteindelijk na een paar dagen Amsterdam is die bijschiet, Gieten die bijschiet en natuurlijk het zusje Stadskanaal. Ja, dat vind ik toch wel heel, heel erg pijnlijk.
0: Ja, want de komende nachten moeten ook weer onderdak gevonden worden, want dit probleem is niet voorbij. We willen nooit Calimero spelen hier natuurlijk in het noorden van het land. Maar heb je het gevoel dat Ter Apel in de steek wordt gelaten door de rest van het land?
1: Nou, ook al zou dat zo zijn, dan nog kunnen we het zelf oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat als wij hier in Groningen de handen ineens steken, dat we het ook oplossen. Maar de oplossingen moeten wel toegestaan worden. Weet je nog een tijd geleden dat de ondernemer de tentjes beschikbaar stelde? Ja. Ik bedoel, dat is al een kleine oplossing. Dat wordt geweigerd. Die worden verweigerd, in beslag genomen. En denk nou even na. Wat Daniel zegt, het zijn 120 mensen.
0: Ja, het zijn er natuurlijk meer, hè? Want het zijn elke nacht wordt het groter.
1: Laat het 10.000 zijn. Dat is er helemaal niet. Maar stel dat het zijn, dat kunnen we toch op een camping ook. In Lowlands kun je het organiseren. Het Stadspark zit zo vol met tenten. Ik bedoel, hotels hebben ruimte. Dat moet toch allemaal niet zo moeilijk zijn?
2: Ja, kijk,
1: een crisisteam. Het is nu een crisis die ontstaan is door het lakse beleid van de afgelopen jaren.
0: Maar is er ook niet iets anders wat daar nog achter speelde? Want Stadskanaal zei, burgemeester Klaas Loots was ook in de uitzendingen, die zei van ja, we gaan het voor 1 nacht organiseren. Want we willen niet zeggen, we gaan het elke nacht organiseren. Want daarmee halen we de druk van de ketel voor de mensen die er uiteindelijk over gaan. Speelt dat ook niet?
2: Nou ja, als Stadskanaal dan het probleem gaat oplossen en ervoor gaat zorgen dat er nooit meer mensen buiten slapen, dan is er inderdaad geen reden meer voor Den Haag bijvoorbeeld om het landelijk of Europees aan te pakken. Dus wat dat betreft begrijp ik zijn opmerking wel over dat Calimero-gevoel. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat hier in Ter Apel, in Groningen, wordt het gedaan en de rest van het land kijkt voor een heel erg groot gedeelte weg. En voor een groot gedeelte heeft dat ermee te maken dat we een wet hebben die ervoor zou zorgen dat we asielzoekers evenredig over het land zouden opvangen. En vanwege politieke druk, vanwege angst voor de eigen bevolking, heel veel gemeenten op dit moment weigeren om die wet uit te voeren, die gewoon de wet negeren. En dan heb je weer de landelijke overheid die vanuit bevolkingsdruk weigert om die gemeenten aan de afspraken te houden. Dus wat dat betreft is het inderdaad zo dat Groningen, Ter Apel dan, aan haar lot wordt overgelaten. Aan de andere kant, dat wil ik dan ook alweer nuanceren, ik denk dat als, nou pak een beet, Gorkum iedere nacht 120 mensen buiten zou hebben, dat ook niet zo snel allemaal gemeenten bij zouden springen. Omdat simpelweg het een heel impopulair besluit lijkt te zijn, ja, om asielzoekers binnen te halen.
1: Ja, en dan kom je bij de structurele oplossing waar ik al eerder over gesproken heb hier. Als de overheid het alleen moet doen, gaat het gewoon niet lukken. Dat hebben we gewoon gezien. Als burgers moeten ook komen. En je ziet het al, protesten die tegen de asielprotesten ingaan worden al groter.
3: Gisteravond in Utrecht.
1: Ja, ik denk echt dat de hoop bij onszelf ligt. En we zijn immers met de meesten, zoals de Dijk zegt, met mensen die snappen dat je elkaar dwars door de verschillen heen recht in de ogen kan zien. En als die meesten opstaan en die mogen dingen doen, dan moet het kunnen lukken. Ik denk dat er veel meer kracht van de mensen die het willen gebruikt moet worden. We richten ons heel erg sterk op de groep die protesteren. We maken problemen alleen maar groter. Maar de mensen, als het cijfermatig, je mag het uitzoeken. Ik ben geen onderzoeksjournalist. Hè. Maar stel voor dat 60% van de mensen die asielzoekers niet wil. Dan wil 40% ze misschien wel, of in ieder geval gedogen. Dan is het 10%. Of laten we zeggen 30% wil ze gedogen. En dan is er nog 10% over die echt iets wil doen. Ik zie het in Winsum, waar ik vlakbij woon. Daar worden de mensen hartstikke goed opgevangen. Je zag ook voorbeelden in Gouda. Als de mensen eenmaal mee mogen doen en ook oplossingen mogen aandragen die nu nog niet mogen, dan is er veel meer mogelijk.
2: Maar het is wel zo eng dat die kleine groep die tegen opvang is steeds luider wordt. En zeker, dat er steeds meer ook geweld bij gebruikt wordt. En dat, omdat dat steeds vaker gebeurt, normaliseert het bijna.
1: Ja,
2: en daarom, wordt die luide stem wordt steeds groter, terwijl het misschien een aantal mensen nog niet eens zo exponentieel toeneemt.
1: Ja, en mijn idee zou zijn, focus daar nou niet op. Focus op die 10% van mensen die wel wat wil en regel dat. Als je 10% van de Nederlandse bevolking neemt, heb je met heel veel mensen.
3: Ja.
1: Als die iets doen, dan wordt er iets totaal anders. Nu zie je alleen maar die protesten en die tegenstemmen. Het kan niet, wil niet, moet niet. Nee, ga dan naar die kant waar het wel kan.
3: Ik wil even naar de lokale bestuurders die besluiten moeten nemen. En die, jij zei Daniel terecht, die angstig zijn op dit moment, omdat er geweld wordt gebruikt. Ook bedreigingen. We hoorden deze week ook dat burgemeester Velema van Westerwolde ten tijde van die demonstraties twee weken geleden ook weer bedreigd is. Je zal nu maar lokale bestuurder zijn.
1: Ja, dat is niet fijn. Kijk, het is sowieso al niet fijn om bedreigd te worden. En als je tegenwoordig kijkt op de sociale media, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Als er een raadslid zegt van, nou, ik ben een raadslid geworden en moet je eens lezen wat voor comments er komen. Gewoon een raadslid. Dan denk ik, hoezo? Wat voor wereld? Die multimedia, hoe heet het, die social media. Ik ben een oude man, hè? Die social media, dat is eigenlijk een 1-op-1 communicatie die heel erg negatief werkt. En je ziet dat bij zo'n burgemeester, ik kan me helemaal niet voorstellen dat je die baan wil. Het is bijna onmogelijk geworden. Dit is wat er gebeurt, doordat je ook die focus op het kwade steeds krijgt. Dus,
2: ja, maar ik bedoel, als je kijkt naar wat er gewoon op de dagelijkse praktijk gebeurt, en bij pak een beet het afgelopen half jaar. We hebben natuurlijk die enorme rellen in Den Haag gehad een half jaar geleden. Ja. Nou, volgens mij twee weken geleden is het partijkantoor van D66 nog ingegooid. Ja. Loosdrecht hebben we gezien. Ja. Volgens mij worden op dagelijkse basis op allemaal verschillende manieren raadsleden, wethouders, politici bedreigd. Ik las vorige week dat de premier dagelijks aangifte doet vanwege de meest verschrikkelijke verwensingen. Ja, we hebben wat dat betreft een enorm probleem. Omdat we met elkaar niet meer kunnen praten.
1: Zeker.
2: Want mensen die angst hebben voor de asielopvang, die zich er zorgen over maken, die zorgen die kunnen er ook zijn. Tuurlijk. En dat moet je ook kunnen uiten. En dat gesprek moet je kunnen voeren. Maar dat moet op de inhoud zijn. En de mensen die angst hebben dat er iets gebeurt met de cultuur of met hun dorp en dat het dorpsgezicht verandert, ja, daar moet je met elkaar over kunnen praten. Dat moet je ook niet negeren. Alleen de manier waarop het debat nu gevoerd wordt, met de emotie die erbij komt, en dat je eigenlijk gewoon niet meer met elkaar in gesprek gaat, maar elkaar gewoon de nek toewijst. Dat is heel erg zorgwekkend, vind ik. En het vervelendste vind ik nog, en het ergste eigenlijk nog, dat ik ook niet meer de oplossing weet. Omdat iedere poging die gedaan wordt om het gesprek weer te normaliseren, om het op de feiten te houden, om naar elkaar gewoon te luisteren, ja, dat mislukt.
1: Ja.
3: Ik had een oplossing willen vragen nu, maar die laat ik dan maar even achterwege.
1: Nee, weet je, ik ben het heel erg met je eens, Daniel, maar de oplossing zit in ieder geval in de richting van de en in plaats van de of.
2: Mm-hmm.
1: Het is heel erg of steeds. Het is of dit of dat. Maar als je nou zegt en, natuurlijk zijn die zorgen, daar ben ik het helemaal met je eens. Maar er zijn ook oplossingen, er zijn mogelijkheden, er zijn kansen, maar die moeten wel mogen. En het en is niet het of. En ik zie het bij het verschil, wat ik altijd zeg, tussen discussie en debat. Discussie is handig als je mening wil scherpen, maar dialoog is handig als je een oplossing wil.
2: Ja.
1: Dus we moeten in dialoog. Overal, op welk niveau.
2: Ja, en daar voeg ik dan nog als laatste aan toe. Als je een oplossing wil, ik denk in ieder geval wat je beter moet doen als gemeentezijde, als lokale overheden, is om de burgers beter mee te nemen in je besluit. Dus breng ze op, van tevoren op de hoogte, leg uit wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
2: En laat ook horen waarom het niet uit de hand hoeft te lopen.
3: Over kansen en mogelijkheden gesproken. Om de komst van een veerdienst naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt de deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt 2 aanlegkaders, een parkeerterrein, faciliteiten voor het afhandelen van passagiers. En dat om Nordic Ferry Lines de mogelijkheid te bieden om naar Noorwegen te varen. Daar is 75 miljoen euro mee gemoeid. Nou, dat is een ambitieus plan.
1: Ja, mooi plan, denk ik. Want een klein beetje toegang naar andere landen via de boot lijkt me goed. Zeker als die duurzaam wordt ooit. Dat vind ik altijd wel in voorwaarde. En ja, de Eemshaven die ziet daar een kans. Het is een hoop geld. Ik heb er niet zo snel een mening over of dat een goed of fout is.
3: Nou ja, de vorige keer dat ze het geprobeerd hebben, is het uiteindelijk wel mislukt, hè, met die veerdienst naar Noorwegen.
2: Ja, ik ben hier persoonlijk, heb ik hier helemaal niet zoveel vertrouwen in. Want het is inderdaad mislukt de vorige keer. We hebben gezien dat inderdaad mensen waren, waaronder ik zelf trouwens, ik heb het toen ook nog geboekt. Die dachten, nou, we gaan een dagje Christianszoen doen. Hartstikke leuk. Maar uiteindelijk bleek dan wel dat je 24 uur op een boot zat en dan 3 uur aan vasteland in Noorwegen. En dan mocht je alweer terug. Ja, het is toen gewoon mislukt. En nu wordt er weer zoveel geld tegen aangesmeten en weer zo leuke projecten bedacht. En dan krijg ik het idee dat er gewoon mensen zijn die dat een heel leuk project vinden, die het heel gaaf en mooi zouden vinden als ze het voor elkaar zouden kunnen krijgen om die connectie met Noorwegen te maken. Maar wat levert het nou uiteindelijk op?
1: Ik werd een beetje lekker gemaakt, Daniel. Ik ben nogal gek op Engeland en Wales.
2: Ja.
1: En er stond namelijk ook een zinnetje in dat mogelijk ook connecties met Engeland en Ierland zouden...
2: Ja, nou, daar heb ik genoeg op te zeggen, want ik heb die liefde ook.
1: Ja?
2: Ierland is mijn favoriete land en ik las toen ook dat we naar Ierland zouden kunnen.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, ja, laat die maar komen. Ik ga zelf meebouwen aan die haven en ik leg er een boot neer. Maar het is natuurlijk totaal niet logisch dat stand houdt. Want als je naar Ierland wil, dan kan je wel bij Rotterdam de boot op, of bij Alphen aan de Rijn. Waarom zou je dan in Groningen opstappen? Dan moet je helemaal langs de Waddenzee. Je bent, nou, weet ik veel hoeveel uren extra aan het reizen, als je het over uitstoot hebt, wat dat doet, met de prijs wat doet.
1: Dan heb je mij weer te pakken. Dan.
2: Nee, maar ik zou niet weten op welke manier dit levensvatbaar is, maar ik laat me graag verrassen.
3: Ja. Nou ja, ze doen het ook niet voor niks, maar er wordt wel hoop geld in gestoken. 75 miljoen wordt deels naar Nijbegun gekeken. Als wel het nieuwe wondermiddel, hè, Nijbegun.
1: Ja, nou ja, voorlopig zijn ze 2 jaar bezig, is er volgens mij nog nauwelijks een cent uitgegeven. Dus ik weet niet of dat terecht is. Maar ik heb daar niet zo'n gekke mening over. Wat ik al zei, het aanlanden in de Eemshaven. Ja, ik kan me voorstellen dat het leuk zou zijn voor meerdere ferries. Dat is een beetje mijn algemene gevoel. Maar het is niet echt principieel of zo.
2: Nee. Wat betreft Nijbegun, het zit nog in de opstartfase. Ja. Er wordt echt nu wel geld uitgegeven. Er is ook van de week weer een nieuw project gestart. Dat als je een mooi initiatief hebt, dat je daar 10.000 euro voor kan krijgen.
1: Ja. Maar die was er eigenlijk ook al. De leverhuissubsidie.
2: Ja, nee.
3: Het is weer een andere.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
2: Maar ja, het is wel zo inderdaad, wat je zegt, als mensen geld nodig hebben, dan is Nijbegun nu opeens een optie.
1: Ja, natuurlijk. Dat is onze titel, hè?
3: Ja. Ja. Ja. Dan gooi ik nog één onderwerp erin waar je vast meer mening op hebt als organisator. En dat is de regeldruk die festivals ervaren. Ze moeten pagina's inleveren met alle regels erin om het mogelijk te maken. Heeft natuurlijk ook te maken met veiligheid en... Zijn we dan doorgeslagen of is het juist heel goed wat eraan gebeurt?
1: Nou, dat is al een tijdje aan de gang. Een goede vriend van mij die had een satékraam op Noorderzon. En een aantal jaar geleden, in het begin was het allemaal heel makkelijk. Maar op een gegeven moment herinner ik me een dag dat er op dezelfde dag 2 mensen langskwamen. Eén die zei, hey, er moet een afdakje boven vanwege de hygiëne. Dat was de keuring die van waarde. En de tweede was de brandweer. Die zei, het dakje moet eraf, want je werkt met open vuur.
3: Oh, ja. Dus,
1: dat is altijd een mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden.
3: En bij saté ben ik wel voor goede hygiëne. Overigens.
1: Ja, ik ook. Ja. Ja.
3: Maar is het te erg of is het logisch dat we dingen goed geregeld willen hebben?
2: Nou ja, ik zat er nog aan te denken. En wat het volgens mij met bureaucratie is dat we elkaar dan net niet genoeg vertrouwen. En dat er dan iemand is die denkt van, hey, maar ik las bijvoorbeeld in ons artikel iets met een partytent. En dat je eerst had je een A4'tje nodig om het op te zetten en nu 78 pagina's. En toen vertelde die organisator van, nou, eerst werd een paar jaar geleden keek iemand even naar die tent van, ziet dat er goed uit, kreeg je een dikke duim en mocht je hem opzetten. En nu is de vraag, maar kan die ook tegen windkracht 7 of meer. En die ondernemer, die organisator zei, dat is eigenlijk in principe heel logisch, want je wil dat die tent bestendig is tegen flinke wind. Maar zo ontstaat bureaucratie. Er is dan iemand die denkt, ja, oké, maar kan die tent ook tegen windkracht 7? En de volgende is, kan die tent ook tegen hagel? En bij iedere extra vraag die erbij komt, maak je de afweging, wat is belangrijker? Het gedoe van die bureaucratie of dat de mensen op dit evenement veilig zijn. En dat tweede, die veiligheid, dat zal altijd zwaarder wegen dan weer een extra regeltje toevoegen en daar gezeik bij hebben. Maar omdat het iedere keer het argument wint, komen er regels en regels en regels en regels en regels bij. En bij iedere regel zit er toch iets in van ja, maar goed, we moeten het wel in een regel vatten. Want wat nou als het windkracht 7 is en die organisator heeft dat niet door en breekt die tent niet af. Terwijl je ook kan denken, ja, met gezond verstand, het waait hard, je brengt die tent naar beneden.
3: Ja, maar aan de andere kant, als die tent niet aan de regels heeft voldaan en het gaat ineens windkracht 8 worden, dan is Leiden ook in last. Hè? Dan zegt iedereen ook van jeetje, waarom is dat niet geregeld?
1: Ja, dit is bekende risicoanalyses. Hè? En, het stapelt op. En dat opstapelen is het probleem. Niet zozeer de individueel. Ieder risico kun je lopen. En er kan ook een aardbeving komen. Er kan een boom op je huis vallen. Je weet het maar nooit. Het kan allemaal gebeuren. Tegelijkertijd denk ik van, kijk nou naar de organisatie. En wat jij zegt, Daniel, daar ben ik heel erg voor. Breng ook het vertrouwen in. Op het moment dat iemand al jarenlang eenzelfde feest organiseert, waarom zouden die de regels moeten toenemen? Wat is er dan anders dan die jaren daarvoor? En hoe streng pas je dat toe ook?
3: Dus hoe langer je het organiseert.
1: Ervaring speelt ook een rol. Vakmanschap speelt een rol. Er spelen softe factoren een rol, niet alleen maar harde factoren. En daar moet je volgens mij ook heel erg naar kijken, om te kijken wat is nou gepaste regeldruk.
2: Maar ja, maar ook dit is dan weer ingewikkeld, hè? Want dan gaat de buurman ook iets organiseren. Die krijgt dan al die regels wel. Dus
1: ja, maar het gelijkheidsprincipe werkt ook niet. Nee. We moeten veel meer werken van de ongelijkheid. Bij ons bedrijf hebben we ook geen commissie van gelijke behandeling, maar we hebben een commissie van ongelijke behandeling.
2: Iedereen die binnenkomt.
1: Iedereen die bij ons gaat werken is namelijk anders.
2: Ja.
1: En die heeft andere arbeidsvoorwaarden nodig, andere voorzieningen nodig en andere behoeftes. En als je daar naar kijkt, heb je een heel ander beeld. En het is niet handig om het gelijkheidsprincipe overal te hanteren.
3: En hoe heet die commissie, zei jij? De
1: Commissie van Ongelijke Behandeling.
3: Dat vind ik mooi, die houden we erin. Dankjewel, Engbert Breuker. Dankjewel, Daniel Taylor.

0: relaxed van wordt, toch? Olivia Dean, It's So Easy. Zometeen met een paar minuutjes het Groningse nieuws hier. Wat heb je zo voor ons, Rob?
1: Donar begint vanavond aan de play-offs voor de landstitel. En zo direct blikt de assistentcoach van Donar vooruit op die serie duels.
0: Ja, gestemd op een slopend vuur. Het kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zonnestelling vandaag. Daar is 69% van de stemmers het mee eens op dit moment.
2: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waar heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: En zo is het bijna 8:30. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een kleine 100 asielzoekers voor wie afgelopen nacht geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben overnacht in Gieten. De gemeente A en Hunze had hiervoor een sporthal beschikbaar gesteld met plek voor maximaal 100 mensen. Bart Lauret van Stichting Vluchtelingenwerk is blij dat het met hulp van alle partijen er is gelukt om een noodopvang te realiseren.
14: Je weet eigenlijk pas aan het einde van de dag, begin van de avond, hoor je, zijn er plekken. Waar komen plekken vrij? En dan is het aan het Rode Kruis om de mensen daar ook naartoe te kunnen krijgen. Zij zorgen ook voor de inrichting en verzorgen op het terrein ook een maaltijd voor de mensen voordat ze naar een plek worden gebracht waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Het is heel mooi dat dat weer gelukt is. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.
1: De asielzoekers zijn zojuist teruggebracht naar Ter Apel voor het vervolg van hun asielprocedure. De gemeente Groningen wil een mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein onderzoeken. Gesprekken over de toekomst van het terrein met de huidige ondernemers zijn daarom tijdelijk stilgelegd. Zij maken zich zorgen en willen betrokken blijven. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 ontwikkelde het suikerterrein zich tot een gebied met bedrijven, evenementen, congressen en festivals. Volgens het gemeentebestuur zijn er weinig andere plekken voor Martini Plaza, maar de gemeenteraad heeft daar het laatste woord over. Het college komt nog deze zomer met een voorstel aan de gemeenteraad om een verkenning uit te voeren. Een elektrische auto is in brand gevlogen aan de wethouder Iwe Hutstraat in Leek. De brandweer koelt de auto en heeft de kofferbak geopend om te blussen. Omdat de brandweer het vuur niet goed onder controle krijgt, is de accu onder de auto vandaan gehaald en in een container met water gelegd. Het geheugenpaviljoen in de Oosterpoortbuurt in Groningen heeft een nieuw ontwerp gekregen. Om het kunstwerk, dat bestaat uit een stukje van de oude Zuidelijke Ringweg, is al jaren veel te doen. Buurtbewoners vonden dat zij te weinig betrokken werden bij de plannen voor het paviljoen. Gisteravond werd het nieuwe ontwerp gepresenteerd en dit vonden de omwonenden ervan.
8: Ja, ik vind het als toegangspoort vind ik het een leuk idee.
15: Ik vind het nieuwe ontwerp, dit vind ik in ieder geval mooier dan het vorige ontwerp.
16: De kleur rood is wat, gedimd, zeg maar, ten opzichte van het eerste ontwerp.
15: Ik vind het wel wat rustiger ogen, wat minder schreeuwerig.
16: Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben.
1: Ja, de kleur van het paviljoen wordt nu aardig rood en ook wordt er een Jeu de Boelbaan aangelegd. Op onze website en app kun je zien hoe het nieuwe ontwerp eruit ziet. En Donar begint vanavond aan de play-offs voor de landstitel. De Groninger basketballers ontliepen als nummer 2 van de competitie de kwartfinale en spelen nu in de halve finale tegen Leiden. De eerste wedstrijd is vanavond in Martini Plaza. Assistentcoach van Donar, Jannek Koerts, vertelt waar hij op hoopt.
17: Ja, ik hoop dat het net zo is als de halve finale beker tegen Heroes, toen het echt hier vol zat en de sfeer was fantastisch. En nou ja, dat hoop ik ook dat we dat in de play-offs natuurlijk weer hebben. En tegen Leiden, ja, het wordt gewoon een zware serie. Ik denk dat de beste 4 teams de overgebleven zijn in de halve finale staan. Die allemaal van elkaar kunnen winnen. Dat is ook al gebeurd dit seizoen. Iedereen heeft al van elkaar gewonnen. Dus ja, dat wordt gewoon keihard strijden. En de details gaan het bepalen. En laten we hopen dat wij aan de goede kant van die details zitten.
1: Ja, de ploeg die als eerste 3 wedstrijden wint gaat door naar de finale van de play-offs om de landstitel. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
21: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
22: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
21: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaafsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
23: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
24: Jullie trouwdag op maat.
23: deschaafsberg.nl. Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
25: De Ochtendploeg
26: met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, het seizoen is klaar voor FC Groningen na de nederlaag tegen Ajax. Zometeen een extra sportforum over het einde van het seizoen van de FC. Met onze analisten hier in de studio, Manning Skolder en Paul Zweverink.
27: Bij Groningen hoort,
28: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: Volendam. De hoop op een goed resultaat was er nou vooraf, maar de ploeg van Dick Lukien was eigenlijk kansloos. Paul Zweverink en Marnix Koppelter, onze analisten, zijn hier. En eigenlijk zat er, Marnix, geen moment in gisteren.
1: Klopt. Het was eigenlijk vanaf het begin af aan was het eigenlijk heel veel balverlies. Ze hielden de bal totaal niet in de ploeg. Ja, ik had het ook een beetje het gevoel dat het gewoon aan die bal lag. Misschien heel gek. Nee, maar heel gek. Ze spelen altijd met derbystars. En ze spelen nu met een Nike-bal. En dat is wel een andere bal. En je zag gewoon dat die jongens niet comfortabel met die bal waren. Ze sprongen alle kanten op, hielden de bal helemaal niet in de ploeg. Ja, en het veld was volgens mij ook glad. Want je zag ook spelers uitglijden. Dus ja, en het was ook gewoon... Ja, Groningen was ook gewoon niet... Je zag gewoon niks van het hele seizoen. Waar ze groen zijn, zag je terug.
0: Ja.
1: Dus het lag eigenlijk wat... Ik denk aan de omstandigheden ook, denk ik.
0: En wat denk jij dan?
2: Nou, wat Mark Marnix zegt is totaal niet bij me opgekomen. Maar ik heb er ook niet op gelet, eerlijk gezegd.
1: Weet ik dat wel als je een keer met een andere bal speelt, zeg maar. En,
2: ja.
1: Het kan maar. Ik zag alle ballen sprongen van de voeten. Ze leverden de ballen constant bij Ajax-spelers in. Ze waren gewoon compleet niet comfortabel aan de bal.
2: Nee.
0: Wat is jouw verklaring dan?
2: Nou ja, kijk, ik was eerlijk gezegd wel verrast. Ik kan een appje laten zien, ik zal het niet doen. Dat waarin ik gisteravond om 20 voor 7 tegen iemand zei... het wordt 2-0 voor Ajax. Ik kan het laten zien, dus mensen ja, lekker
0: maken. We geloven.
2: Waarom?
0: Ja.
2: Ik was heel verbaasd dat ik zoveel optimisme hoorde. Daar hoor ik zelf ook wel bij, hoor. Maar
0: de kaarten lagen toch goed? Groningen heeft speelt best een aardig seizoen. Ajax niet.
2: Wanneer heeft Groningen uit bij Ajax gewonnen? Maar... ik snap het ook wel. De hoop was dat Ajax met chagrijn en tegenzin... een beetje van conferenties, wat hier zat, daar willen we helemaal niet in spelen, flauwekul allemaal, dat het geval was. Maar het tegendeel was waar. Als er één ploeg gisteren wilde winnen, dan was het Ajax. En Ajax was gewoon behoorlijk goed. En verraste Groningen in mijn ogen door met veel intensiteit te spelen, ook heel slim te spelen. En Groningen kwam er gewoon totaal niet aan gisteren.
0: Het is wel jammer dat het seizoen dan uiteindelijk op deze
2: natuurlijk
0: manier
2: is. Jammer.
0: Je gaat er, als je er dan toch uit moet, ga je er liever uit dat het, weet ik veel, ja, dat het heel spannend is.
2: Het is jammer, maar geen ramp. Groningen heeft een goed seizoen gedraaid. Het halen van de play-offs was eigenlijk al niet helemaal verwacht toen het seizoen begon. Dus met andere woorden, het is geen ramp. Het is jammer, maar geen ramp.
0: Ja. Ja, ik vergeleek het vanochtend met dat je heel lekker gegeten hebt. En dat je nog een toetje hebt die je dan toch nog neemt en die dan net te veel is. Is dat het misschien al geweest?
1: Nou, ja, kijk, je wil natuurlijk als voetballer wil je deze wedstrijd natuurlijk ook gewoon winnen. Maar ja, Ajax heeft ook gewoon kwaliteit. En dit was, denk ik... Nou ja, de kwaliteit van Ajax was gisteren beter dan FC Groningen.
0: Maar deel je de mening van Paul dat het geen ramp is, want dat het verder een goed seizoen is geweest?
1: Zeker. Het is een heel goed seizoen geweest. Want tweede jaar zie je vaak na promotie dat het een elftal dat uit de keukenkampioendivisie komt, dat die het lastig krijgt. Ja, maar ze hebben nu gewoon de play-offs gehaald. Dus dat is gewoon hartstikke goed. Dat is weer een stapje in het proces, zoals we het altijd in de voetballerij noemen. Hè? Dus eerst handhaving, nu play-offs voor Europees voetbal. Nou ja, dan kunnen ze misschien volgend jaar weer een stapje daarin maken naar stabiliteit en groei van de club.
0: Ja, en wie gaat het dan spelen? Want iedereen gaat weg, toch, Paul?
2: Het wordt wel een hele interessante, misschien wel roerige komende maand. Want... Mind you, over een maand is de eerste training alweer. Of nou, ruim een maand.
0: We hoorden gisteren een aantal spelers zeggen van... Nou ja, ik ga misschien wel weg.
2: Ik was bijna ingedut tijdens die wedstrijd. Maar ik werd wakker toen ik een aantal spelers hoorde langskomen. En Stefan die stelde aan iedereen onder meer dezelfde vraag. En hoe ziet je toekomst eruit? En degene waarvan ik dacht, die gaat zeker zeggen... ik wil eigenlijk wel weg, fase... die was eigenlijk het meest duidelijk. Die zei, nou, ik wil eigenlijk best blijven bij Groningen. Dat bevalt mij heel goed. Maar waar ik verbaasd over was Jos Schreuders, Tom van Bergen... die beide zeiden, ja, we weten het nog niet. En we hebben nog geen gesprek gehad. En dat hoor ik meer. Rente heeft nog geen gesprek gehad. Eigenlijk heeft nog niemand bij mij weten wat ze zeggen... een gesprek gehad. Ik denk, een maand voor de nieuwe competitie weet je nog niet wat je wil. En ook,
0: maar moet je een gesprek hebben als een contract gewoon doorloopt dan?
2: En, ja, ja.

0: die van Van Berg is toch al eens verlengd.
1: Je kunt natuurlijk wel een gesprek hebben.
0: Ja.
1: Maar ook bij beide jongens, waarvan ik het niet dacht, Schreuders, Van Berg, dan denk je dat zijn jongens van de club. Toch een beetje van, nou ja, misschien wil ik wel weg, maar ik weet het nog niet.
2: Is dat onderdeel van het onderhandelingsspel dan?
3: Ja, wellicht.
2: Ja.
3: Wellicht.
2: Ja.
3: Maar ja, ik denk voor deze jongens, ik heb het ook over Blokzijl gezegd, die wilde ook volgens mij PSV. Maar ik denk dat deze jongens, die moeten eigenlijk ook nog even een jaartje blijven, denk ik. Want zo'n Schreuders, Van Berg, ik denk dat die nog net niet toe zijn aan een volgende stap, denk ik. Dus ook aan Blokzijl, zeg maar. Die is enorm gegroeid ook dit seizoen. Dus ik zou ze nog wel graag een jaar bij Groningen zien. En dat ze dan een stap maken, ook voor een ontwikkeling.
2: Maar het is bij Mo Allach, de technische man die ervoor verantwoordelijk is, heel stil, hè? We horen niks.
3: Ja, maar dat is denk ik ook heel goed, denk ik, dat je niks hoort. Want ja, alles ligt vaak op straat. Maar wellicht zijn ze, ik ga er 100% vanuit dat ze achter de schermen natuurlijk bezig zijn met volgend seizoen.
2: Ja, is dat goed, Paul?
3: Ja.
1: Zeg?
2: Vind je dat ook goed, dat we niks horen?
1: Ik vind er twee kanten aan zitten. Ik vind, hoe Marnix het zegt, vind ik heel juist. Alleen, er is nog een aspect. Ik vind ook dat je als club de taak hebt om je achterban te informeren met hoe je bezig bent. En dan hoef je niet de achterste van je tong te laten zien. Ik vind te lange en te grote stilte vind ik voor je grote publiek, waar je allemaal van houdt. Ik hoor dat wekelijks. Lukien zegt niet anders, we hebben ons publiek nodig. Dat je dan ook wel eens wat opener mag zijn van wat zijn de plannen, waar gaan we naartoe, wat willen we. En dan vind ik eigenlijk, dus zo denk ik erover, dat je die taak ook wel hebt.
2: Want er gaan natuurlijk een paar jongens weg, Marnix, hè? Taha, die gaat terug naar zijn club. Jansen gaat terug naar zijn club. Een aantal is nog niet helemaal duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Er lopen contracten af, Piersman bijvoorbeeld. Er moet nog wel wat bij. Wat is het belangrijkste wat erbij moet komen, denk jij?
3: Ja, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar ja, ik heb wel gewoon het vertrouwen in de leiding en in Dick. Ja, die ken ik natuurlijk goed.
2: Ja.
3: Ja, dat er gewoon een goed team staat en dat hij doorbouwt op dit seizoen. Dus ik kan niet specifieke spelers of posities noemen, maar ja, zal ongetwijfeld een goed team staan.
2: Want vorig jaar toen waren we ook op een gegeven moment nog wat onzeker. Zijn van nou, het is wel heel stil en uiteindelijk heeft het toch een heel aardig
1: team
2: gestaan.
1: Ja, dat klopt. Het is een aardig team geweest. Even over de huurspelers. Ik denk dat Taha en Jansen vertrekken. Weer terug kan gaan naar een club. Ik denk dat Land nog een jaar blijft bij Groningen. Ik denk dat, ik had maar gehoord dat bij PSV gezegd is, al onze uitleenspelers kunnen nog een keer uitgeleend worden. Met andere woorden, die gaan ze geen van allen terughalen. Nou, en dat betekent dat Groningen een kans heeft, als ze dat willen, om Tigo Land te houden. Ik zou het doen, want die jongen ontwikkelt zich de laatste half jaar prima.
2: Hij heeft ook geluk, tussen aanstekens, gaat natuurlijk dat Racing uitviel.
1: Ja,
2: waardoor
1: dat klopt.
2: Hij in de basis terechtkwam.
3: Ja, maar hij is ook sterker geworden.
2: Ja.
3: En heeft zich ontwikkeld. Dus daarom speelt hij ook, denk ik. Ja,
2: ja, en wat jij betreft ook, het blijft nog een jaar in Groningen, ook voor Land.
3: Ja, ja,
2: ja, ja. En welke positie is dan het meest belangrijk? Het
1: nou ja, voor Jansen moet je dus wel een goede vervanger zoeken. Dat moet een ervaren jongen zijn in mijn ogen. Dat zou ik proberen.
2: Was Jansen ook niet?
1: Je moet echt proberen om naast Tom van Bergen, ik ben een enorme fan van Tom van Bergen, maar daarnaast moet je toch proberen een betere scorende spits te halen. Willemsen heeft daarin gefaald. Sawada is bijna altijd geblesseerd, dus daar kun je ook niet op bouwen. Dus en dat zijn hele dure spelers, dus dat wordt een hele moeilijke zaak. Maar dat zal wel moeten.
2: Ja.
1: Want je moet toch wel een spits, een aanvaller hebben die tot scoren kan komen en die dat ook als specifieke kwaliteit heeft. Van Bergen is de grootste afjager van het Nederlandse voetbal. Geweldig in het systeem wat Lukien wil spelen. Maar je moet daar wel een goede speler bij hebben waardoor je wat makkelijker tot scoren komt. En je moet op je middenveld, waar je op zich goed bezet bent. Je moet kijken naar posities. Wat wil je met Schreuders? Die is toch een beetje,
2: horen we net, dus,
1: toch een beetje zo'n man die overal kan spelen. En dat heeft ook een nadeel, namelijk dat je nooit een vaste plek hebt. En dat is ook wel een probleempje.
2: Nou, we hebben in ieder geval
1: we
2: hebben genoeg stof om de komende week over te praten tot ze weer gaan trainen en dan weer gaan spelen. Ja. Wordt nog een WK tussendoor. Dankjewel, Paul Zweverink. Dankjewel, Magnus Colt. Je moet om 9 uur ergens zijn, dan ga je net redden.
3: Ja, weer aan het werk, hè?
2: Ja, precies. Dan ga je net redden.
3: Ja.
2: Dankjewel voor je komst. Ja. Jullie komst naar de studio. Arma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin.
2: Nou, kom maar op met dat heerlijke weekend.
4: Ja, zeker. Ja, de zon die staat op dit moment, als het allemaal een beetje met zit, dat we hem ook echt zo in. 16 uur en 15 minuten boven de horizon. Dus ja, en dit wordt zo'n weekend dat we er heel veel van kunnen gewoon genieten. Ook zeker met die verder oplopende temperatuur. Vandaag een dag met bewolken. Er is vooral ook zon. En de wind zwakt tot matig zuidwest en langs het, het kustgebied wat meer noordelijk. Brengt een temperatuur van 21 graden in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarme dag 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder weer, temperatuur 13 tot 15 graden. Maar het begint met flink wat zon in de loop van de dag wat meer bewolkt. 22 tot 27 graden. Ja, in de eerste en tweede Pinksterdag prima weer, temperatuur. Nou, zo gemiddeld een zomerswarme dag.
2: Heerlijk, dankjewel.

0: Dion Bouwers en Jolien Noordgrun. En wat zal ik zeggen dan?
1: Lopend vuur.
0: Ja, het zonnetje is er al lekker bij en blijft de komende dagen ook grotendeels een wolkje hier of daar. Maar het wordt mooi zonnig weer, lekker warm. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, Judith die doet dat door niet te lang in de zon te zitten. Ze smeert zelf nooit, want zo zegt ze, dat deden ze vroeger ook nooit. Je moet gewoon luisteren naar je lichaam. Haar kinderen die smeerden ze maar 1 keer per jaar in. En dat was meestal in mei als de zon krachtiger werd. Daarna lekker buiten spelen, schaduwplekken creëren. En ze gingen daar gewoon automatisch heen wanneer het te warm werd. Greetje Pilon, ook nee, zegt ze. Vaak zitten er stoffen in die zonnebrandcremes. Petroleum bijvoorbeeld, heeft ze gezien. En het lijkt haar niet echt gezond voor de huid. Maar iedereen gebruikt maar waar hij of zij zich goed bij voelt. Wat zij wel doet, is zichzelf insmeren met kokosvet.
0: Oké.
2: Zou dat helpen?
0: Ik weet niet, misschien word je er heel bruin van, ik weet het niet.
2: Ja, of harig.
0: Ik heb echt geen idee.
2: Kokosnoot.
0: Nee, ja. Ja,
2: We gaan het eens proberen, Greetje. En Anneke die smeert zich ook nooit in, want ze komt zelfs zo weinig mogelijk in de zon. Als ze buiten zit, dan gewoon onder een parasol. En als het te heet is, zit ze lekker binnen.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Ik bescherm me goed tegen de kracht van de zon. Daar is 70% van de stemmers het mee eens.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: En straks na 9 uur basketbal 3-3 in de binnenstad van Groningen. En nu...

0: Bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Je luistert naar Groningen 1.
11: Het is nu 9 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
13: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
12: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
14: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
12: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
17: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
18: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
21: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
22: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
23: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
24: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
25: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
26: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
25: Klinkt goed.
26: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
27: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
29: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Eddie Rabbit, Driving My Life Away op Groningen 1. Het is 8:08.
1: Het is vandaag vrijdag 22 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Goed geslapen vannacht?
0: Ja, vannacht een keertje wel, ja.
1: Oh,
0: ja,
1: kijk.
0: Eindelijk.
1: Oh, terwijl het vannacht eigenlijk best wel warm was.
0: Ja, en toch had ik daar geen last van. Nee, de nachten daarvoor, ik weet niet, misschien omslag in het weer of zo. Dat het toch...
1: Er komt een weekend aan.
0: Ik wou net zeggen, het is nog een lang weekend ook wat er voor de boeg is.
1: Ja. Ja. Ja, dat is toch wel leuk, want het zou sneuën zijn natuurlijk... dat de afgelopen week gewoon warm was... en dat het dit weekend dan gewoon slecht weer is met regen en dat soort dingen. Maar we hebben gewoon een weekend vol met mooi weer.
0: Ja, nou, echt heerlijk. Het fantastisch gewoon om erop uit te trekken dit weekend ook.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nou, ik ben er wel blij mee, hoor. Maar goed, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, buurtvereniging De Driehoek, die bestaat 80 jaar. En daarover spreken wij met Karin Roggen. En we spreken ook met Linda Bolderman over het cultuurcafé Zomergoud. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen. En boswachter Jelka Valen, die vertelt ons alles over de week van de biodiversiteit. Ja, en we hebben natuurlijk de Wie van de Drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is dit keer T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2 is Maywood met Late at Night. En plaatje 3, Faya con Dios met Na Ne Na. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is er ook bij vanochtend. En zij verzorgt het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Sutherland Brothers en Quiver en The Arms of Mary.
1: Als je bij de huisarts komt, denk je meestal meteen aan de dokter. Maar achter de schermen draait een groot deel van de praktijk op de praktijk ondersteunen. En juist daarom is er op 22 mei de dag van de praktijk ondersteunen. Praktijkondersteuners zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Ze begeleiden patiënten, ondersteunen bij chronische ziektes, zoals diabetes of astma, geven advies en zorgen dat alles soepel blijft draaien. Eigenlijk zijn ze een soort stille kracht van de praktijk. En eerlijk is eerlijk, zonder praktijkondersteuners zou het in veel wachtkamers waarschijnlijk een stuk chaotischer zijn. De dag is in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners om extra aandacht te geven aan dit belangrijk beroep. En vaak gebeurt dat met bijeenkomsten en congressen waar kennis en ervaringen worden gedeeld. Dus ben jij vandaag bij de huisarts? Misschien is dit wel het moment om die praktijkondersteuner even extra te bedanken. We gaan luisteren naar Bill Withers en Lean on Me.

0: plaat die je zomaar op Tweede Pinksterdag zou kunnen gaan horen. Deze, een echte evergreen van Nicole. Ein bisschen Frieden, daarvan nog Fleetwood Mac en Dreams.
1: Ja, en het is bijna 9:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het Fine Young Cannibals met Suspicious Minds.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Excuus. Asielzoekers die afgelopen nacht niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond overgebracht naar een sporthal. Sorry. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 asielzoekers op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De verhuizing van asielzoekers naar Amsterdam is gistermiddag direct begonnen. Woensdag werd bekend dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Sindsdien worden daar alleen nog kwetsbare mensen toegelaten. Volgens de wethouder en woordvoerder Rutger Groot-Wassink is de opvang in Amsterdam tijdelijk en stopt zodra ergens anders in het land een nieuwe opvanglocatie opent. Ook de gemeente Hunze en Aas melden zich gisteravond nog om de afgelopen nacht 100 mensen op te vangen. Rond 22:30 gisteravond kwamen 2 bussen om de mensen naar Gieten te brengen. Bij voetbalvereniging VV Pekela wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van het wedstrijd- en trainingsveld. Het veld krijgt een nieuwe grasmat en de grond is inmiddels opnieuw ingezaaid. Ook is gekeken naar de drainage en is een nieuwe zandlaag aangebracht. Het derde veld is naar verwachting in september of oktober weer bespeelbaar. Tot die tijd is achter de parkeerplaats van het sportcomplex een tijdelijk noodveld aangelegd. De gemeente vraagt mensen om de ingezaaide grond niet te betreden. 30 leden van wielerverenigingen TFC De Ketting en RSC Rutenbroek zijn gisterochtend vanuit Sellingen vertrokken voor een Tour der Freundschaft naar Berlijn. De fietsers werden bij het gemeentehuis in Sellingen succes gewenst. Onder andere door burgemeester Jaap Velema van Westerwolde en burgemeester Marcus Hannikvoort van Haren-Ems. De tocht van bijna 600 kilometer bestaat uit 3 etappes en staat in het teken van internationale vriendschap en samenwerking over de grens. Vanmiddag wordt extra verkeersdrukte verwacht op de Weddebergenweg richting Wedde en de camping Weddebergen. Door werkzaamheden aan de Spanjaardsweg rijdt al het verkeer via het dorp Wedde. Vanaf vanmiddag worden verkeersleiders ingezet om het verkeer te begeleiden. Ook kunnen de gasten eerder inchecken en gebeurt dat deels direct vanaf de weg. De molenweg wordt daarom tijdelijk afgesloten om het verkeer veilig te laten doorstromen. Omwonenden en weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met extra drukte en de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Groningen 1 weerbericht. En dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het overwegend zonnig met een beetje sluierbewolking en mogelijk een paar stapelwolken. De zon schijnt regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten.

0: Tricia McNeil en My Side of Town.
1: Ja, het is tijd voor de wie van de drie.
0: Ja, inderdaad, want het is weer vrijdag.
1: Ja,

0: Ja, plaatje 1, T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2 is Maywood met Late at Night. En plaatje 3, Faya con Dios met Na Ne Na. Ja, Greta.
1: Nou, ik werd heel blij hiervan. Ik vind... ja, dat heb je niet zo vaak, hè, dat ik dat zeg. Maar ik vind
2: kunnen we deze echt... even noteren? Hè,
1: dat ja,
2: we...
1: ik vind nummer 3 vond ik een leuke verrassing.
0: Oh.
1: Ja, en vooral het begin van, de, van dit nummer vind ik erg leuk. Dus als ik daaraan denk, hoe het nummer begon... dus niet wat we nu hoorden, maar echt het begin even... dan denk ik, yes, we gaan het weekend in. Leuk.
0: Kijk, een prachtig mooi weekend ook nog.
1: Ja.
0: Zonnig.
1: Ja.
0: Dus daar past deze bij.
1: Daar vond ik hem echt bij passen, ja. Ja.
0: Jan?
2: Ja, ik heb het mezelf moeilijk gemaakt deze week, geloof ik.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, ik vind ze alle drie heel erg leuk. Maar als ik dan toch moet kiezen... en het is een plaat die je eigenlijk wat mij betreft... gewoon te weinig hoort op de radio... ga ik met Greta mee, ga ik voor Faya con Dios.
0: Oké. Okay. Ik denk dat ik voor plaatje 2 ga. Maywood, Late at Night.
2: En waarom dat?
0: Nou, weet ik niet. Ook lekker vrolijk.
2: Lekker
0: Faya con Dios, voor mijn gevoel... ik. Ja. Ja, dat is hem niet helemaal.
2: Nee?
0: Ja, sorry. En plaatje 1, ja, daar heb ik helemaal niet zoveel mee. Dus voor mij is het dan Maywood. Ja, kan ik lekker mee zingen. Ja, ja, doe maar.
2: Ja, dat?
0: Ja, dus okay. Ik zeg plaatje 2.
2: Okay.
0: Maar goed, het is aan de luisteraars natuurlijk. Hè? En zij kunnen stemmen tot 11:15.
1: Ja, ik dus, vind het wel een mooie slogan wat je zegt. Meezingen met Maywood.
0: Ja, nou precies.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik zing mee liever met 3.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou
0: ja.
1: Na, nee, na.
0: Ja, ja. Nou, helemaal duidelijk. Ik ben benieuwd waar we eindigen.
1: Ja,
0: gewoon.
1: Ik ook. Spannend hoor.
0: Ja, er wordt ook best wel gestemd. Dus daar zijn we super blij mee.
2: En de luisteraars hebben een totaal andere mening als dat wij drie hier hebben.
0: Dat klopt. Heb ik ook alweer gezien.
2: Dat is wel vaker. Ja.
0: Ik vind dat toch bijzonder, hè? Eigenlijk...

0: met het sampletje van de Summer Jam. Pas wel bij het weer van het komend weekend. How You Samba van Crisscross Amsterdam.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Het is feest bij buurtvereniging De Driehoek. Want de vereniging bestaat dit jaar maar liefst 80 jaar. We spreken met Karin Roggen. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. 80 jaar de buurtvereniging De Driehoek. Dat is toch wel een bijzondere mijlpaal. Hoe trots zijn jullie?
3: Sorry, wat zei jij?
2: Hoe trots zijn jullie daarop?
3: Nou, enorm trots natuurlijk, ja. Ja, 80 jaar geleden, dus 1 maart van het afgelopen jaar, van dit jaar was het zover, 80 jaar. En dat maakt dat we denken van ja, dan moeten we dit jaar toch vieren.
2: Ja, want jullie vieren eigenlijk het hele jaar door, volgens mij, hè?
3: Ja, nou, we hebben er inderdaad voor gekozen om niet 1 evenement te doen ter ere van. Maar eigenlijk bij al onze vaste activiteiten die we het jaar zo doordoen, om daar iets aan vast te koppelen, iets extra's voor onze leden te doen, ze ergens extra mee te verwennen. En dan heb je eigenlijk het hele jaar door een beetje feest.
2: Ja, nou ja, dat is alleen maar fijn natuurlijk. Nou staat er op 29 mei staat er een kinder- en familiebingo op het programma.
3: Dat klopt. In het Ganzenhuis in het dorpshuis.
2: Ja, en wat kunnen bezoekers die avond verwachten?
3: Nou, we beginnen met de kinderbingo om 17:15. Dan zijn alle kleine kinderen welkom. Onze ervaring is namelijk dat kleine kinderen het heel erg leuk vinden om bingo te doen. Maar nou, met een familiebingo, met een grote volwassenen bingo meedoen, dat wordt veel. Dus we doen van 17:15 tot 18:30 houden we een speciale kinderbingo. Waarmee er bij ieder kindje krijgt een prijs. En vanaf 19:30 is er een familiebingo voor volwassenen. En ook daar hebben we grote floating, hebben we nog andere prijzen. We gaan onze leden en ook de niet-leden die natuurlijk welkom zijn, verwennen met wat extra lekkers bij de koffie en wat, nou, gewoon wat verstaperingen, wat verrassingen.
2: Ja, want je gaf al aan, niet-leden zijn ook welkom. Is dat bewust gedaan om meer mensen ook kennis te laten maken?
3: Nou, onze activiteiten staan altijd open voor onze leden, maar ook voor niet-leden. Want we willen graag zo toegankelijk mogelijk zijn. En als iemand besluit om niet lid van onze vereniging te worden, maar wel eens een keer af en toe een activiteit mee te willen doen, dan moet dat ook kunnen. Dus dan hebben we ook activiteiten, of in ieder geval de activiteiten kunnen ook door niet-leden worden bezocht.
2: Ja, en nou wordt de bingo mede mogelijk gemaakt, ook door lokale ondernemers.
3: Klopt.
2: Ja, hoe belangrijk is die steun voor jullie?
3: Nou, die is natuurlijk heel erg belangrijk, want dat maakt dat we nog mooier

0: kunnen uitpakken. En wat voor dit jaar ook heel belangrijk is, dat vind ik wel even heel belangrijk om te noemen, is dat er binnen onze leden ook heel veel mensen een extra bijdrage hebben gedaan. Onze contributie bedraagt €10 per jaar. En toen wij in februari onze contributie inden, waren er heel veel leden die wat extra's overmaakten in verband met het 80-jarig bestaan. Dus we hebben naast de sponsoren ook nog donateurs onder onze eigen leden. Nou, hoe mooi is dat?
1: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat zorgt er ook echt voor dat je een stukje saamhorigheid hebt, ook, denk ik.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook het grote doel. Het grote doel van al onze activiteiten is dat we het dorp Fries Geloo graag leefbaar willen houden. Dat we het gezellig willen houden. Dat we elkaar leren kennen en de gezelligheid.
1: Wat staat er nog meer op het programma?
0: Wij hebben 12 juni ook in het Ganzenhuizen Dorpshuis het Ganzenhuizen een pubquiz organiseren we. Ook voor leden en niet-leden. En dan is er op 8, 9 en 10 juli is er weer de jaarlijkse terugkomende Pellendorp voor de kinderen. Kunnen ze weer dat is dan woensdag, donderdag, vrijdag is het dit jaar, kunnen ze weer naar harte dus in de speeltuin van Fries Geloo hutten bouwen. We hebben dit jaar gekozen voor het thema Western. Dus Wild West. Dus ze kunnen helemaal losgaan met cowboyhoeden en hutten bouwen. In het najaar hebben we ook nog een pubquiz of een verbindingsquiz op het programma staan. Nou, we willen nog onze jaarlijkse terugkomende Pieterdisco doen natuurlijk in december voor de kleintjes. In december nog een kerstworkshop. We willen nog pompoenen uithollen. Dus ja, we hebben nog heel veel dingen op het programma staan. We hebben het nog heel druk.
1: Nou, dat is alleen maar fijn, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja, absoluut. De bingo van volgende week. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden?
0: Nee, dat hoeft niet. Je kunt gewoon naar het Ganzenhuis komen. En je kunt je gewoon vanaf 7 uur is de inloop. Vanaf 7:30 beginnen we. Je kunt gewoon komen.
1: Kijk, dat is fijn om te horen. Karin, ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
2: Fijne dag. Houd je op de hoogte.

0: Mark Morrison en Return of the Mac op Groningen 1. En daarvoor Gloria Estefan en The Conga.
1: Ja, het is bijna 10 uur. En dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Linda Boldeman over het cultuurcafé Som Goud. En Michiel van der Spek, die is er natuurlijk ook weer bij, hè, met een vooruitblik op de sportevenementen voor aankomend weekend. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst nog even luisteren naar The Beach Boys en Barbara Ann.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen. Tijd om.

0: rust. Het is nu 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
1: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
13: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: De Groningen 1 tijd 9 over 10 met Modern Talking en Atlantis is Calling.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Op dinsdag 26 mei organiseren de gemeente Pekela en Cultuurloket het cultuurcafé Som Goud. Tijdens deze inspirerende avond in Siep & Co komen makers, verenigingen en culturele initiatiefnemers samen om ideeën te delen, elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen binnen kunst en cultuur te ontdekken. We spreken hierover met Linda Bolderman. En het wordt prachtig zonnig weekend, dus ideaal om er weer op uit te gaan. Michiel van der Spek praat ons bij, elke week eigenlijk, over de sportevenementen van aankomend weekend. En we hebben natuurlijk de vier van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is dit keer T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2 is Mayhood en Late at Night. En plaatje 3 is Faya con Dios met Na Ne Na. Stemmen kan tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig en verzorgt het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Het zou er aankomend weekend zomaar eens heel druk kunnen worden daar in Zoutelanden met het weer wat voorspeld is. Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Op dinsdag 26 mei organiseert de gemeente Pekela samen met het cultuurloket het cultuurcafé Som Goud. We spreken met Linda Bolderman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat is een cultuurcafé?
3: Een cultuurcafé is eigenlijk een andere naam voor een leuk, gezellige culturele avond. Een beetje ongedwongen, informeel.
2: En wat is het belangrijkste doel van het cultuurcafé?
3: Nou, in dit geval is het doel voortgekomen. We hebben een poosje geleden om een ander onderwerp een gesprek gehad met wat inwoners die bezig zijn met cultuur en kunst in de gemeente. En daarin kwam naar voren dat ze heel erg de wens hadden van... We kennen eigenlijk heel erg ons eigen bubbeltje, maar we kennen niet iedereen. En dat zou zo mooi zijn. En we zouden ook heel graag willen weten van elkaar wat we doen het komende jaar. En welke activiteiten doen we. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan om een avond daarom te laten draaien. Wie zijn er eigenlijk allemaal actief? Leer elkaar kennen. En wat gaan jullie doen de komende periode? En welke websites bestaan daarvoor om je activiteiten op te zetten?
2: Waarom is ontmoeting binnen de cultuursector zo belangrijk?
3: Nou, er gebeuren binnen Pekela heel veel mooie initiatieven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar hebben het Kapiteinshuis en de Molen en Sipeco een avondopenstelling gedaan. En er zijn ook wel samenwerkingen met Excelsior en het beveiligingscomité. Maar het is heel erg... de korte lijntjes zijn met dezelfde mensen en juist... Als er grote dingen gebeuren, bijvoorbeeld Warek die straks met een voorstelling komt over die scharenmeisjes, zou het heel mooi zijn om eens met andere mensen daarop samen te werken. Dat versterkt elkaar alleen maar.
2: Ja, want dinsdag komen er ook meerdere initiatieven aan bod, heb ik begrepen.
3: Ja.
2: Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, we hebben ervoor gekozen om het eerste gedeelte van de avond even wat korte interviews te doen met wat meer regionale initiatieven, niet zozeer lokale. Dus inderdaad, Wark, die komt straks in september met een voorstelling over de sigarenmeisjes. En die gaat daarna langs theaters in de hele provincie in Drenthe. En daarna komt ook nog Club Pekel. Dat is ook een provinciale partij. Die is heel veel bezig met cultuur met jongeren en kinderen in de gemeente. Dus die kunnen daar mooi laten zien wat ze doen. En misschien ook wel verbindingen leggen met lokale kunstenaars en cultuurbeoefenaars. En dan hebben we even een korte pauze. En daarna willen we heel graag aan de gang met een creatieve vorm. Dat mensen elkaar een soort speeddaten. Dat mensen elkaar een beetje leren kennen. Die elkaar nog niet kennen.
2: Ja, want hoe hebben jullie dat in gedachten, die speeddate sessie?
3: Zonder al te veel te verraden, willen we eigenlijk een soort van in groepjes uiteen. En een beetje ingericht, zodat je niet bij je eigen vertrouwde gezicht kunt gaan zitten. Dus je wordt een beetje verdeeld. En dan hebben we eigenlijk moet je een soort van met elkaar een activiteit gaan verzinnen waar je allemaal een deel in hebt. En het leukste zou natuurlijk zijn als er uiteindelijk ook zoiets een keer in het echt gebeurt. Dat mensen denken, we hebben nou toch iets leuks met elkaar bedacht. We hebben elkaar nou zo gevonden. Dat gaan we het komende jaar ook echt doen in Pekela.
2: Dat is een beetje het idee erachter, zeg maar.
3: Ja, een stille wens. Zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Maar het mooiste is gewoon dat mensen elkaar een beetje beter leren kennen. Die het nog niet... We hadden ook een keer... een kunstenaar die woont er nog niet zo lang. Dus die zei, iedereen zegt ook wel, we zitten in ons eigen bubbeltje. Maar hoe kom ik in zo'n bubbel? Want ik wil er ook graag bij. Ik hoop dat zo'n avond daar een beetje aan kan bijdragen.
2: Ja, want voor wie is deze avond dan eigenlijk bedoeld?
3: Nou, eigenlijk heel breed iedereen die met kunst en cultuur te maken heeft. Dus het mag zijn voor het lokale orkest, of je daar nou aan deelneemt, of dat je in het bestuur zit, of dat je betrokken bent als vrijwilliger bij het museum, of als je schildert of een instrument bespeelt, of in een bandje hebt. Dus eigenlijk, als jij iets doet met kunst en cultuur en je hebt behoefte om daar misschien in aanraking te komen met anderen die dat ook doen, dan ben je van harte welkom.
2: Moeten mensen zich aanmelden?
3: Liefst wel. Ja, officieel is de deadline al voorbij, maar iedereen is nog van harte welkom. Moet je even aanmelden bij mijn e-mailadres van l.bolderman@pekela.nl.
2: En hoe laat beginnen jullie dinsdag?
3: De inloop is om 7:15 en de avond begint echt om 7:30.
2: Ontzettend bedankt voor de toelichting. Dankjewel.
3: Ja, oké.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Mary Hopkin en Those Were The Days. Ja, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor eindverantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Asielzoekers die de afgelopen nacht niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond laat nog overgebracht naar een sporthal in Gieten. Dat meldt het Rode Kruis. Rond 10 uur gisteravond verbleven nog tientallen mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Voor ongeveer 100 asielzoekers werd daarom bedden geregeld in de sporthal in Gieten. Ze zijn later per bus daar naartoe gebracht. Volgens het Rode Kruis verliep dat rustig, maar is de noodopvang opnieuw slechts een tijdelijke oplossing voor 1 nacht. Vanmorgen zijn de mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. De overwinning van Ajax op FC Groningen heeft gisteravond niet alleen voor feest gezorgd, maar ook voor ongeregeldheden rond het stadion. Dat meldt RTV Noord. Ongeveer 30 minuten na afloop van de wedstrijd sloeg de sfeer om en zochten supporters de confrontatie met elkaar op. De politie voerde meerdere charges uit en zette daarbij ook de ME en de politie te paard in. De spelersbus van Ajax kon lange tijd niet vertrekken en werd bewaakt door de ME. Rond 10 uur keerde de rust terug in Volendam. Woningcoöperatie Acanthus weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Acanthus ligt de aandacht nu eerst op het vinden van de vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. Bij voetbalvereniging VV Pekela wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van het wedstrijd- en trainingsveld. Het veld krijgt een nieuwe grasmat en de grond is inmiddels opnieuw ingezaaid. Ook is gekeken naar de drainage en is er een nieuwe zandlaag aangebracht. Het derde veld is naar verwachting in september of oktober weer bespeelbaar. Tot die tijd is achter de parkeerplaats van het sportcomplex een tijdelijk noodveld aangelegd. De gemeente vraagt aan iedereen de ingezaaide grond de komende tijd niet te betreden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het overwegend zonnig met een beetje sluierbewolking en mogelijk een paar stapelwolken. De zon schijnt regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten.

0: de Everly Brothers on the Wings of a Nightingale.
1: Zal deze maandag ook te horen zijn, denk je?
0: In de Evergreen Top 100?
1: Ja.
0: Wat mij betreft mag je op nummer 1.
1: Oh, ja. Ja, echt?
0: Ja, ja, nee. Ik
1: vind het fantastisch,
2: ja,
1: nummer geweest.
2: Zo,
1: hè?
2: Leuk. En okay. Ook mooi bij het mooie weer.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Heerlijk.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat lijkt in ieder geval. Nou, zijn we daar in ieder geval over eens.
1: Nou, we gaan het horen maandag, hè? De ja. Evergreensdag op de
0: tweede. Hoe laat beginnen we?
1: Pinksterdag. Hoe laat beginnen we?
2: Ja, voorheen was het vaak om 10 uur.
1: Ja, volgens mij. Ook.
2: En dan meestal tot 1 uur of 5 of zo.
1: Dus, tot 6 is het dit keer.
2: Oh, tot 6 uur zelfs.
1: Ja, en we hebben 8 uur. Dus even terugrekenen. 10 uur gaan we dan beginnen.
0: Ja, oh, lekker. Ja, precies. Nou, ja. Dat is mooi. Ja, en mocht je volop willen meegenieten, gewoon vroeg inschakelen.
1: Ja, en dan, ja, maar het is echt een hele mooie lijst inderdaad. Ik heb al wat...
2: Evergreens, joh, dat is gewoon zo leuk.
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Absoluut. Dus,
2: en met hoeveel verschillende mensen wordt dat dan gepresenteerd? Weet jij dat?
1: Ja, zeker. Ik ben er ook eentje van. Oeh. Ik mag de laatste 2 uurtjes doen. Dus vandaar dat ik ook weet dat het best een hele mooie lijst is.
2: Leuk.
1: Ja, we beginnen de dag met Henk Guglaar. En daarna gaan we verder met Harry Woldendorp. En Tony Klaasens, die is er ook bij. En de laatste 2 uur mag ik doen.
2: Nou, leuk.
1: Ja.
2: Gezellig.
1: Ja, zeker. Dus,
2: moeten we zeker luisteren.
1: Oh, absoluut. Ja. Het zijn echt prachtige
0: Niet lijst. Alleen de laatste 2 uur, Greta, de hele dag.
1: Nee, de hele dag. Nee, het is een hele mooie lijst van voor tot eind, hoor. Dus doe dat vooral. Ja, absoluut. Leuk. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog de Wie van de 3. Het is een drukke dag vandaag.
0: Ja, het zijn ook een soort van evergreens allemaal.
1: Zeker.

0: Ja, plaatje 1, T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2, Maywood en Late at Night. En plaatje 3, Vaya con Dios met Na Ne Na. Ik vind het zo mooi, hè? Iedere keer als we weer een wie van de drie hebben, zeg maar, dan zijn hier altijd mensen die gewoon zo duidelijk hun keuze laten zien ook. En zo nu ook weer.
1: Precies. Ja. Greta zei net over Vaya con Dios dat ze het begin van de plaat leuk vindt. Ik vind juist het eind van de plaat leuk. Zo tararam en is klaar. Ja.
2: Weet je, dat komt. Ik vind het altijd leuk als dan die drie platen worden genoemd, dat je dan denkt van, oh, maar hoe was het nou nog maar? En dat je gewoon even lekker rustig even luistert van, nou, even kritisch kijken van, wat vind ik nou mooi? En ja, dan luister je vooral naar het begin.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja, nee, ik luister
2: dus misschien heb
1: helemaal,
2: ik het eind wel niet eens goed gehoord nog, joh.
1: Ja, dan gaan we die zo meteen opzoeken voor je.
2: Ja.
0: Ja, ik ben bang. Maar goed, we gaan het zien natuurlijk. Dan moeten de mensen al heel hard gaan stemmen op nummer 3 nu. Maar dat is best een beetje een voorkeur wel.
1: Ja?
0: Maar daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Hè?
1: Ja, jij houdt de stand allemaal bij op onze Facebookpagina van Groningen.
0: Ja,
1: dus het is nog niet veranderd.
0: Het is nog niet veranderd.
1: Greta, nee. Wat gaan we eraan doen?
2: Ja, nou ja, ik heb wel eens vaker gezegd, misschien moeten we een prijsje eraan koppelen of zo.
0: Iemand... Want als je

0: Team.
1: Nou, ja. Bijvoorbeeld.
0: Nou, ja. we gaan het meenemen. Ja. Dus, maar goed, voor nu
1: hebben we geen sokken, geen bedworst,
0: geen
1: zonneklep. Gewoon leuk, gezellig meedoen.
0: Ja, nou, dat is ook fijn, toch? Ja. En we kunnen nog stemmen, dus tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.
2: De heerlijkste evergreens.
3: Dit is Groningen 1.

0: Een echte klassieker van ABBA. En ongetwijfeld gaan we die tijdens de Evergreen Top 100 terug horen. Ja, Mamma Mia.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, het is weer tijd voor een vooruitblik op de sportevenementen van aankomend weekend. En dat horen we altijd van Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, en voordat we daarmee verder gaan, wou ik eigenlijk nog even vragen, heb jij ook een keuze van onze wie van de drie van vanochtend?
3: Ik ben ze alweer vergeten. Ik dacht straks nog van, ik moet luisteren, want ik moet straks natuurlijk mijn keuze maken. Maar in jullie vorige blokje kwam ik niet aan het woord.
2: Goed, moet ik het even opnoemen? Is dat handig?
3: Ja, noem ze even op.
2: Nou,
3: ja.
2: Plaatje 1 is T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2, Maywood met Late at Night. En plaatje 3 is Faya Con Dios met Na Ne Na.
3: Oh ja, dan ga ik voor muziek van Hollandse Bodem. Dan ga ik voor de dames Maywood.
2: Kijk, helemaal goed, Michiel. Dat is toch even goed dat ik dat nog even gevraagd heb. Dan is mijn keuze ook meteen weer bekend. Hè? Maar goed.
3: Er zit een extra durfje, zeg maar.
2: Ja, precies. Dat is belangrijk. Maar jij hebt een

0: gezicht, denk ik, voor aankomend weekend, of niet?
1: Ja, komend weekend is natuurlijk Pinksteren. En nou ja, ik heb even weer rondgesnuffeld. Maar ik zag niet echt veel regionale sportevenementen. Behalve natuurlijk het amateurvoetbal. Het is nu echt de laatste competitiedag. Voordat de nacompetitie begint volgende week. En dit weekend wordt er in verband met Pinksteren op maandag gevoetbald. Dan is er een derby in de derde klasse O. Titan tegen FC Trapel 96. En de Trapelers die zijn nog geplaatst voor de nacompetitie. En Titan volgens mij niet. Maar het is natuurlijk altijd een mooie streekderby daar in Nieuw-Weringen. En zaterdagavond een uitwedstrijd voor WVV uit Winschoten. Om 6 uur spelen ze in Heerenveen tegen de Heerenveense Boys. Goed, en verder is er natuurlijk voetbal. Het seizoen van FC Groningen is gisteren ten einde gekomen. Ajax tegen FC Groningen werd 2-0. Ja, jammer, maar helaas. Ik heb het gezien via de ESPN. Volgens mij was Ajax gewoon beter. Daar moeten we het gewoon maar bij houden, denk ik. Helaas hervonden ze net in die wedstrijd hun vorm weer. En Utrecht, het Utrecht van Ron Jans, die won later op de avond van Heerenveen. En dus wordt er zondag in de finale van de play-offs gevoetbald tussen Ajax en FC Utrecht. En dat gebeurt dan in Volendam, omdat de Johan Cruijff Arena bezet wordt door Harry Styles met zijn concerten. Ook is er zaterdag een finale van de keukenkampioendivisie om promotie en degradatie. FC Volendam tegen Willem II. Volgens mij kan Volendam, misschien mogen ze zelfs nog met 1 doelpunt verschil verliezen van Willem II. En dan blijven ze alsnog in de eredivisie. Dus dat zit volgens mij wel gebeiteld. Dan is er ook atletiek, de Diamond League in Xiamen. In China is dat volgens mij. Ik heb even geprobeerd te vinden gisteren of er ook Nederlanders meedoen. Maar dat kon ik niet terugvinden. En wielrennen, de Giro d'Italia is natuurlijk nog bezig. Roland Garros, daar begint het hoofdtoernooi volgens mij zondag. Dat is natuurlijk het tennissen in Parijs en natuurlijk de Grand Prix van Canada. Op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Dat is op een eiland in een rivier die door Montreal heen loopt, de St. Lawrence rivier. En het is ook een sprintweekend, dus extra veel races, een sprintrace op zaterdag en kwalificatie daarvoor dan vanavond al. En morgen ook nog weer een kwalificatie voor de race van zondag. Dus dat is weer smullen voor de liefhebbers. En ook de Indy 500. Dat is een klassieker, een Amerikaanse wedstrijd. Dat viel altijd samen met de Grand Prix van Monaco, maar die hebben ze omgedraaid volgens mij. Die wordt in juni gehouden en vandaag dus de Grand Prix, of dit weekend de Grand Prix van Canada. Nou, dat is het sportaanbod voor dit weekend.
0: Ja, dat is wederom weer een vol programma, zo te horen.
1: Ja.
0: Maar wat me dan het meeste opviel was eigenlijk over de arena en dat Harry Styles daar komt. Ja. Is dat een foutje in de planning geweest? Of hoe zit dat? Want dat is toch best wel gek.
1: Ja, op papier zou je kunnen zeggen van ja, misschien moeten we die play-offs nog wel spelen. Maar, en dus moet de arena dan misschien wel vrij blijven. Maar als je dat zo hoort, valt het Ajax allemaal zwaar tegen dat ze nog die play-offs moeten spelen. Want ze hadden liever, ze zijn geloof ik vijfde geworden in de competitie en het liefste waren ze wat hoger geëindigd. Ja, en nu moeten ze dan die play-off spelen, zodat ze dan nog een van de relieken, ik ben de naam zo even kwijt, kunnen ze zich voor kwalificeren. Maar dat is echt een beetje een troostprijs, want het liefst waren ze wat hoger geëindigd.
0: Ah, dus eigenlijk is dit een beetje onvoorzien, zeg maar.
1: Ja, dat zal er wel mee te maken hebben, ja.
0: Ja, en Harry Styles, ja, dat is ook niet eentje die je zo even verplaatst, denk ik.
1: Nee, er komt veel volk op af, denk ik, inderdaad. Ja,
0: ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, dus dan is dat misschien trekt dat wel meer toeschouwers dan op dit moment dan Ajax zelf, hè?
1: Ajax. Oh ja, nou ja, goed.
0: Nou, misschien zeg ik wel iets heel geks nu. Dat is ook niet handig.
1: Voetballiefhebbers, Ajax is een beetje of je bent helemaal fan, volgens mij, of je vindt het helemaal niks.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Ja.
0: Zo gaat dat dan een beetje. Nou.
1: Ja, zo gaat het, ja.
0: Goed. Geniet van dit weekend, zou ik zo haast zeggen. Want wat prachtig mooi weer natuurlijk. En,
1: ja, dat zeker.
0: We horen je volgende week weer.
1: Jo, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: The King, Elvis Presley en Way Down.
1: Ja, het is alweer bijna 11 uur. We gaan echt zo snel vanochtend, heb ik het idee. In het volgende uur spreken we met boswachter Jelka Valen. Want het is de week van de biodiversiteit. Ja, we hadden het er net al even over, hè? Over vogels en dat soort dingen ook allemaal. Dus,
0: die overal jonge dieren weer tevoorschijn komen. Zo heerlijk is dat.
1: Ja. Ja, en we hadden een grote raaf in de tuin bij ons. Dat is echt een groot beest gewoon.
0: Ja, die zijn groot, ja.
1: Die zijn heel groot. Ja. Maar goed, dat straks dus allemaal. Maar we beginnen eerst nog even verder met Crowded House en Don't Dream It's Over. MUZIEK

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende, geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Nick en Simon op Groningen 1.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de derde uur van Goud. Man, ik was helemaal aan het meezingen ook gewoon.
0: Is dat helemaal mee te swingen zelfs?
1: Ja, het was echt...
0: Greta mocht niet meezingen, guys.
1: Ja, dat begreep ik ook inderdaad. Ja. Maar goed, in dit uur, ja, het is de week van de biodiversiteit. En tijdens deze week draait alles om de verscheidenheid aan planten, dieren en natuur. In Westerwolde is de ijsvogel daar een mooi voorbeeld van. En boswachter Jelka Valen vertelt waarom biodiversiteit belangrijk is voor ons allemaal en hoe kwetsbaar natuurgebieden kunnen zijn. En we hebben natuurlijk de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2 is Maywood met Late at Night. En plaatje 3 is Vaya con Dios met Na Ne Na. En stemmen kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig en verzorgt het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ook uitgecoverd door Mathilde Santing, The Wonderful Life. En dit was natuurlijk uit de jaren 80 de versie van Black.
1: Ja, en wat is er allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 22 mei 1980 wordt in Garmerwolde de grootste rioolzuiveringsinstallatie van Groningen officieel in gebruik genomen. De bouw van de installatie kostte zo'n 80 miljoen gulden. Opvallend is dat het systeem deels draait op zelfgeproduceerd rioolgas en behoorlijk innovatief, ook eigenlijk voor die tijd. En op 22 mei 1990 presenteert softwarebedrijf Microsoft in Nederland het nieuwe besturingssysteem Windows 3.0. Het programma volgt het bekende MS-DOS op en maakt computers ineens een stuk gebruiksvriendelijker. Tegelijk verschijnen ook nieuwe versies van Microsoft Word en Microsoft Excel. En daarmee begint eigenlijk de grote automatiseringsrevolutie van de jaren 90. Onder leiding van Bill Gates en Paul Allen groeit Microsoft razendsnel uit tot dé grote speler op de computermarkt. Vooral na de komst van Windows 95 wordt de PC echt onderdeel van het dagelijks leven en komt ook internet voor steeds meer mensen binnen handbereik. Ja, dat is nog maar niet, nou, dat is nog niet zo lang geleden, voelt het.
0: Nee, precies. Alleen dat inbellen destijds. Kraak, piep en ja. Dan hopen dat. Ja, goed. Ja, en het leuke is, als je dus nu dat soort filmpjes laat zien hoe dat ging. Klinkt bijna alsof we oud zijn, maar zo oud zijn we nog niet. Hoe wij dat deden in onze jeugd. Als je dat dus nu laat zien aan de kinderen via YouTube, vind je wel van die filmpjes, die zitten echt aan te kijken van, hoe deden jullie dat? Ja, dat is zo. Maar inderdaad, Windows 3, Windows 95, ik zie het nog zo komen.
1: Ja. Ja, ik weet die logootjes ook gewoon nog.
0: Ja, ik weet zelfs de opstartmelodietjes en ze afsluiten. Die waren ook bij iedere Windows-versie anders.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, ik kwam ook echt op voorgezet onderwijs en toen hadden we inderdaad een internetlokaal. Ja, dat was dat we echt dachten van, wat moeten we ermee? Op de World Wide Web, zo werd het toen ook echt genoemd. Dat ik denk, ja, dat is nu, nou ja, goed. Heel bijzonder.
0: Je kunt niet meer, eigenlijk geen wereld meer zonder internet bedenken op dit moment.
1: Nee. Het is eigenlijk wel raar hoe snel dat gegaan
0: ja,
1: is.
0: Ja, de jeugd van tegenwoordig is iets van, maar hoe deden jullie dat dan?
1: Zo van, dan gingen jullie naar buiten. Wat ga je vredes naar buiten doen?
0: Wat is een telefoonboek, dat soort dingen. Ja.
1: Oh ja. Ja, ja, die hadden we ook nog. Goed, op 22 mei 1956 wordt in het Duitse Bensbergen bij Keulen slagerzanger en presentator Danny Christian geboren. Hoewel hij Duits is, spreekt hij al van jongs af aan Nederlands en groeit hij uit tot een bekende naam in de Nederlandse slagerwereld. Met vrolijke meezingers als Rosamunde, Wij zijn twee vrienden en Zaterdagavond samen met Mieke scoort hij grote successen. En naast zingen is Danny Christian ook bekend als presentator en organisator van muziekfestivals. Op televisie was hij onder meer te zien bij programma's als Slagerparade en Slagerfestival. Een echte entertainer die al tientallen jaren niet weg te denken is uit de Nederlandstalige muziekwereld. Ja, we gaan luisteren naar Danny Christian en Rosamunde.

Lean Marlin en Sitting Down Here. Ja, het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even, je hoorde hem al, Fleetwood Mac en Don't Stop.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantus weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantus ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maxima rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden. Met opnieuw flink wat zon.

0: Robert Palmer samen met UB40 op Groningen 1. Het is 11:55. Je hoorde I'll Be Your Baby Tonight.
1: Ja, drie van de drie. We gaan het er toch nog even over hebben.
0: Ja, toch nog wel even?
1: Ja.
0: Ja, oké.

0: Ja, plaatje 1, T-Set en She Likes Weeds. Plaatje 2, Maywood met Late at Night. En plaatje 3, Faya con Dios met Na Ne Na. Ja, dat is jouw favoriet, hè?
1: Ja, dat blijft gewoon mijn favoriet. Ik vind die eigenlijk gewoon al, zolang ik me kan herinneren, gewoon een hele leuke plaat.
0: Ja, ik wou net zeggen, wat is jouw herinnering aan...
1: Mijn herinnering eraan is dat ik op mijn kamer zo'n stereotoren had staan met een cd-speler. En die was nog niet vlak, maar die was rechtop. Daar moest je cd'tjes rechtop inzetten. En ik had ergens op een van de Flowiemarkt een album van Faya con Dios gevonden. En daar stond dit nummer op. Dus vandaar, dus ik zie zo'n cd'tje nog draaien. Soms heb je van die herinneringen dat je denkt, oh ja.
0: Maar even hoor, een cd van bovenaf erin schuiven.
1: Ja, gewoon rechtop. Gewoon,
0: echt?
1: Ja, ik had een horizontale cd-speler. Ja.
0: Wauw. Dat is best wel voor je tijd vooruit.
1: Nee, ik moest ook hard werken destijds hoor, om die toren bij elkaar te krijgen. Ja, en dan had ik eindelijk alles. Dubbel cassette deck, cd-speler, lp-speler. En toen was Jan blij.
0: Ik had een cd-wisselaar met 3 cd's erin gelijk. Dus dat had ik wel. Maar eentje die ik rechtop erin kon hangen.
1: Zo luxe had ik het dan weer niet dat ik meerdere cd's kon draaien. Nee.
0: Nou, ik vind hem er rechtop in. Vind ik ook wel leuk eigenlijk. Maar...
1: Goed. Ik zag je lezertje ook zo gaan.
0: Ja, ik snap het. Dat is een hele andere beleving.
1: Ja.
0: Maar goed, dat waren de plaatjes weer voor vanochtend dus. Ja, en je kan nog steeds stemmen, hè? Al is het kort. Maar een minuut of 7 kun je nog stemmen op de Facebookpagina van Groningen 1.

0: Duffy op Groningen 1 en de Stepping Stone.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Tijdens de Week van de Biodiversiteit staat de rijkdom van planten, dieren en natuur centraal. We spreken met boswachter Jelka Valen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Biodiversiteit, dat heeft niet alleen maar met dieren te maken, toch?
3: Nee, eigenlijk is biodiversiteit betekent letterlijk de rijkdom aan leven om ons heen. Dus ja, weet je, in die natuur hangt alles met elkaar samen. Hè? Een bloem trekt een insect aan. Een insect is weer voedsel voor vogels. Schoon water zorgt voor vissen, libellen. En niets staat helemaal op zichzelf. En daarnaast is heel veel verschillende soorten heel belangrijk. Maar genetische diversiteit is ook belangrijk. Want als jij een soort hebt met die genetisch gezien vrij identiek zijn, dan kan een ziekte of een plaag zo'n hele populatie ook weer uitroeien.

0: Dus ook genetische diversiteit is belangrijk.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
0: Ja, nou ja, zorgen dat we een gezonde leefomgeving hebben. Hè. Biodiversiteit is eigenlijk de basis van ons bestaan. Want bijen, insecten bestuiven fruit, groenten, bodemleven, schimmels, bacteriën, die breken resten af, maken voedingsstoffen vrij. En zonder dat bodemleven kan ons voedsel niet groeien. Bomen, die geven ons zuurstof, weten we allemaal. Zonder die zuurstof kunnen wij niet ademen. Biodiversiteit is eigenlijk gewoon de basis van ons bestaan. En ontzettend belangrijk. Eigenlijk kun je het ook zien als één groot web, hè. Dat vind ik altijd het mooiste voorbeeld. Als één draadje verdwijnt van zo'n web of scheurt, dan is het nog wel, dan blijft dat web prima hangen. Maar als daar meerdere draadjes verdwijnen, dan wordt dat web zwak en kan het scheuren. Dus en we denken altijd met biodiversiteit, veel verschillende soorten, denken we altijd aan die natuurgebieden. Hè? Maar het is al heel dicht bij huis, in de tuin. Als wij wat minder vaak maaien, zorgen voor schoon water, hebben we bloemen, komen insecten op af, kunnen vogels van leven. Niks staat op zichzelf. Het hangt allemaal met elkaar samen.
1: Ja, en
0: dat
1: misschien
0: is zo mooi aan deze week. Even aandacht aan schenken. En als je naar die ene bloem in je tuin kijkt, weet dat daar een heel web omheen hangt. Ja.
1: Ja, misschien moeten we daar ook iets anders naar kijken. Want ja, we hebben ook wel vaak, zeker in de tuin, dat we alles best wel netjes willen hebben.
0: Ja.
1: En misschien moeten we dat wat minder doen dan?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik vind het prachtig als er in mijn gazon de paardenbloemen bloeien en de madeliefjes bloeien, de pinksterbloemen. En ja, als je alles maait, dan is alles natuurlijk ook in één keer weg. Maar je kan ook een beetje, een stukje van je tuin maaien en de volgende keer doe je weer een ander stukje, dat er altijd wat te bloeien valt.
1: Ja, en nou de ijsvogel. Want die wordt vaak genoemd als teken van gezonde natuur. Waarom is deze vogel zo bijzonder?
0: In Westerwolde komen die ijsvogel natuurlijk ook wel tegen. En die ijsvogel die zit altijd bij het water, hè, op een tak. Dan staat hij, wacht hij totdat er vis voorbij komt en dan gaat hij erachteraan en vangt hij hem. Als de ijsvogel er is, zien dat het systeem daaromheen klopt. Want het water moet helder genoeg zijn, want anders ziet die ijsvogel zijn prooi niet. Er moeten genoeg visjes zijn. Dat betekent dat die visjes genoeg voedsel vinden in waterinsecten, in ander klein leven. En dat kleine leven, dat heeft weer schoon water nodig. Waterplanten, natuurlijke oevers. En daarom is het wel een mooi voorbeeld. Als die ijsvogel er is, dan klopt dat systeem eromheen ook. Anders is zo'n dier er niet, dan verdwijnt hij. Gaat hij op zoek naar een andere plek of het verdwijnt. Ja.
1: Ja. Ja, en is het dan ook bijzonder dat hij nu hier in Westerwolde is? Of is de ijsvogel wel, is die hier al een hele tijd?
0: Ja, in Westerwolde komt hij al een hele poos voor. En dat daar natuurlijk, er is 30 jaar gewerkt aan die herinrichting van die Ruiten A, aan het koppelen van natuurgebieden aan elkaar. Dus het NNN, dat natuurnetwerk, is in Westerwolde natuurlijk prachtig dat dat daar zo gelukt is. En dat werkt allemaal mee voor die planten, voor die dieren die we daar allemaal willen hebben. Dus die ijsvogel is daar natuurlijk helemaal op zijn plek. We hebben langs die beek, je hebt plekjes waar het water snel stroomt, waar het langzaam stroomt, waar bossen omheen staan, of plekken waar juist weer, waar het heel open is, waar veel zonlicht in komt. Die variatie is zo belangrijk, niet alleen voor die ijsvogel, maar voor dat hele systeem daaromheen. Westerwolde is een prachtige plek voor die ijsvogel.
1: En wat gebeurt er als dat systeem niet, hè, dat het niet goed gaat? Dat de biodiversiteit achteruit gaat bijvoorbeeld?
0: Ja, dan zullen soorten verdwijnen en dat kan al heel klein. Dat is al heel klein. Hè? Ik bedoel, als er bepaalde vliegen verdwijnen, merken we dat als mens niet zo snel. Maar uiteindelijk heeft dat wel consequenties voor wat ik al vertelde. Hè. Ik bedoel, insecten zorgen ervoor dat ons fruit, dat notenbomen, dat dat allemaal bestoven wordt. Dus uiteindelijk heeft dat ook consequenties voor ons eigen bestaan. Daarom moeten we zo goed zorgen voor onze natuur. Ja.
1: Ja, en wat kunnen inwoners dan ook zelf doen om deze biodiversiteit te helpen versterken ook?
0: Wat ik zeg, ik kan al heel klein beginnen, hè, in mijn eigen tuin. Of als jij een tuin hebt vol met tegels, al die tegels eruit zorgen dat er bloemen kunnen groeien. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Zorg voor variatie. Misschien kun je in je tuin ook wel een vijvertje aanleggen. Of een mooie waterbak neerzetten waar weer waterplanten in kunnen groeien. Waar weer ander waterleven op afkomt. Dus je eigen omgeving, daar heb je natuurlijk invloed op. En probeer daar het mooiste van te maken.
1: Ja, nou heeft niet iedereen een tuin natuurlijk.
0: Nee, wij hebben die luxe, maar niet iedereen heeft dat inderdaad. Nee, maar iedereen woont wel in een omgeving. En je ziet hoe misschien bermen beheerd worden. Misschien kun je met de buurt daar iets in betekenen. Of in gesprek gaan met instanties. Of zorgen voor een mooie dorpstuin of zo. Kan natuurlijk ook. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk is het gewoon zo, als we allemaal wat meer om ons heen kijken ook. En zorgen dat het groen ook vooral blijft bestaan. Dan,
0: Ja, klopt. Geen rotzooi achterlaten in de natuur. En en de bewustwording alleen is al mooi. Hè? Ik vind het al mooi als mensen rondlopen en ze zien die plant. En dat je dan realiseert, goh, die plant die groeit hier. Dus die omstandigheden die kloppen hier voor die plant. Maar er hangt dus ook een heel netwerk aan leven omheen. Ja. Bewustwording is al mooi.
1: Nou, ik vind het prachtig om mee af te sluiten. Ontzettend bedankt, Jelka, voor de toelichting. En laten we hopen dat het mooi groen blijft overal.
0: Ja, precies. Nou, niet alleen groen. Ja,
1: nee,
0: veel kleuren,
1: met de kleuren. Met de kleuren, zeker, zeker. Ja. Dankjewel.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Otterban en Hensap op Groningen 1.
1: Ja, het is tijd voor de winnaar van de Wie van de Drie keuzeplaat. Ja, en T-Set is de grote winnaar geworden met het nummer She Likes Weeds. En die gaan we zo instarten.
0: Hadden we het eigenlijk net ook even, dat die weeds, die onkruiden, die zijn vaak kleurig. Die moeten we laten staan.
1: Ja, nou, hè,
0: past er mooi bij.
1: Perfect erbij. Ja, goed gezegd, Jan. Nou, dit was het alweer voor vandaag. En ja, normaal zeg ik natuurlijk altijd van, nou ja, we zijn er op maandag weer met een nieuwe uitzending. Maar ja, het is tweede Pinksterdag maandag. En dat betekent dat we dus een lang Pinksterweekend tegemoet gaan. Met heel veel zon ook, dus dat is helemaal fantastisch. En ja, op maandag zijn we er dus traditiegetrouw met een dag vol evergreens. En ja, ik ben er ook, ik heb de lijst mogen zien. En ja, het wordt wel een mooie dag.
0: Dus buiten, in de tuin.
1: Zeker.
0: Radio aan, Evergreen Top 100, Groningen 1.
1: Barbecue aansteken, jou hoor. En dan Groningen 1 op de achtergrond aan. Helemaal fantastisch. En dan zijn we er woensdag dus weer met een nieuwe aflevering van Goud. En daarin spreken wij onder andere over de trek hier in Vlagwedde. En ik heb mij laten vertellen dat er vrijkaartjes worden weggegeven. Dus wel even gaan luisteren woensdag. Ja, Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis een heel fijn weekend. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: rust. Het is nu 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Lunchtijd.

0: dinsdag 26 mei organiseert de gemeente Pekela samen met het cultuurloket het cultuurcafé Som Goud. We spreken met Linda Bolderman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is een cultuurcafé?
1: Een cultuurcafé is eigenlijk een andere naam voor een leuk, gezellige culturele avond. Een beetje ongedwongen, informeel.
0: En wat is het belangrijkste doel van het cultuurcafé?
1: Nou, in dit geval is het doel voortgekomen. We hebben een poosje geleden om een ander onderwerp een gesprek gehad met wat inwoners die bezig zijn met cultuur en kunst in de gemeente. En daarin kwam naar voren dat ze heel erg de wens hadden van... We kennen eigenlijk heel erg ons eigen bubbeltje, maar we kennen niet iedereen. En dat zou zo mooi zijn. En we zouden ook heel graag willen weten van elkaar wat we doen het komende jaar. En welke activiteiten doen we. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan om een avond daarom te laten draaien. Wie zijn er eigenlijk allemaal actief? Leer elkaar kennen. En wat gaan jullie doen de komende periode? En welke websites bestaan daarvoor om je activiteiten op te zetten?
0: Waarom is ontmoeting binnen de cultuursector zo belangrijk?
1: Nou, er gebeuren binnen Pekela heel veel mooie initiatieven. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar het Kapiteinshuis en de Molen en Sipeco een avondopenstelling gedaan. En er zijn ook wel samenwerkingen met Excelsior en het Beveiligingscomité. Maar het is heel erg... de korte lijntjes zijn met dezelfde mensen en juist... Als er grote dingen gebeuren, bijvoorbeeld Warek die straks met een voorstelling komt over die schaarmeisjes, zou het heel mooi zijn om eens, met andere mensen daarop samen te werken. Dat versterkt elkaar alleen maar.
0: Ja, want dinsdag komen er ook meerdere initiatieven aan bod, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben ervoor gekozen om het eerste gedeelte van de avond even wat korte interviews te doen met wat meer regionale initiatieven, niet zozeer lokale. Dus inderdaad, Wark, die komt straks in september met een voorstelling over de sigarenmeisjes. En die gaat daarna langs theaters in de hele provincie in Drenthe. En daarna komt ook nog Club Pekel. Dat is ook een provinciale partij. Die is heel veel bezig met cultuur met jongeren en kinderen in de gemeente. Dus die kunnen daar mooi laten zien wat ze doen. En misschien ook wel verbindingen leggen met lokale kunstenaars en cultuurbeoefenaars. En dan hebben we even een korte pauze. En daarna willen we heel graag aan de gang met een creatieve vorm. Dat mensen elkaar een soort speeddaten. Dat mensen elkaar een beetje leren kennen. Die elkaar nog niet kennen.
0: Ja, want hoe hebben jullie dat in gedachten, die speeddate-sessie?
1: Zonder al te veel te verraden, willen we eigenlijk een soort van in groepjes uiteen. En een beetje ingericht, zodat je niet bij je eigen vertrouwde gezicht kunt gaan zitten. Dus je wordt een beetje verdeeld. En dan hebben we eigenlijk moet je een soort van met elkaar een activiteit gaan verzinnen waar je allemaal een deel in hebt. En het leukste zou natuurlijk zijn als er uiteindelijk ook zoiets een keer in het echt gebeurt. Dat mensen denken, we hebben nou toch iets leuks met elkaar bedacht. We hebben elkaar nou zo gevonden. Dat gaan we het komende jaar ook echt doen in Pekela.
0: Dat is een beetje het idee erachter, zeg maar.
1: Ja, een stille wens. Zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Maar het mooiste is gewoon dat mensen elkaar een beetje beter leren kennen. Die dat nog niet... We hadden ook een keer... een kunstenaar die woont er nog niet zo lang. Dus die zei, iedereen zegt ook wel, we zitten in ons eigen bubbeltje. Maar hoe kom ik in zo'n bubbel? Want ik wil er ook graag bij. Ik hoop dat zo'n avond daar een beetje aan kan bijdragen.
0: Ja, want voor wie is deze avond dan eigenlijk bedoeld?
1: Nou, eigenlijk heel breed iedereen die met kunst en cultuur te maken heeft. Dus het mag zijn voor het lokale orkest, of je daar nou aan deelneemt, of dat je in het bestuur zit, of dat je betrokken bent als vrijwilliger bij het museum, of als je schildert, of een instrument bespeelt, of in een bandje hebt. Dus eigenlijk, wat je als jij iets doet met kunst en cultuur en je hebt behoefte om daar misschien in aanraking te komen met anderen die dat ook doen, dan ben je van harte welkom.
0: Moeten mensen zich aanmelden?
1: Liefst wel. Ja, officieel is de deadline al voorbij, maar iedereen is nog van harte welkom. Moet je even aanmelden bij mijn e-mailadres van l.bolderman@pekela.nl.
0: En hoe laat beginnen jullie dinsdag?
1: De inloop is om 7:15 en de avond begint echt om 7:30.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantis weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantis ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maximaal rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden met opnieuw flink wat zon.

0: schoon water zorgt voor vissen, libellen. En niet staat helemaal op zichzelf. En daarnaast is heel veel verschillende soorten is heel belangrijk. Maar genetische diversiteit is ook belangrijk. Want als jij een soort hebt met die genetisch gezien vrij identiek zijn, dan kan een ziekte of een plaag zo'n hele populatie ook weer uitroeien. Dus ook genetische diversiteit is belangrijk.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
0: Ja, zorgen dat dat we een gezonde leefomgeving hebben. Hè? Biodiversiteit is eigenlijk de basis van ons bestaan. Want bijen, insecten bestuiven fruit, groenten, bodemleven, schimmels, bacteriën, die breken resten af, maken voedingsstoffen vrij. En zonder dat bodemleven kan ons voedsel niet groeien. Bomen, die geven ons zuurstof, weten we allemaal. Zonder die zuurstof kunnen wij niet ademen. Biodiversiteit is eigenlijk gewoon de basis van ons bestaan. En ontzettend belangrijk. Eigenlijk kun je het ook zien als één groot web. Hè? Dat vind ik altijd het mooiste voorbeeld. Als één draadje verdwijnt van zo'n web of scheurt, dan is het nog wel, dan blijft dat web prima hangen. Maar als daar meerdere draadjes verdwijnen, dan wordt dat web zwak en kan het scheuren. Dus we denken altijd met biodiversiteit, veel verschillende soorten, denken we altijd aan die natuurgebieden. Hè? Maar het is al heel dicht bij huis in de tuin. Als wij wat minder vaak maaien, zorgen voor schoon water, hebben we bloemen, komen insecten op af, kunnen vogels van leven. Niks staat op zichzelf. Het hangt allemaal met elkaar samen.
1: Ja, en
0: dat
1: misschien
0: is zo mooi aan deze week. Even aandacht aan schenken. En als je naar die ene bloem in je tuin kijkt, weet dat daar een heel web omheen hangt. Ja.
1: Ja, misschien moeten we daar ook iets anders naar kijken. Want ja, we hebben ook wel vaak, zeker in de tuin, dat we alles best wel netjes willen hebben.
0: Ja.
1: En misschien moeten we dat wat minder doen dan?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik vind het prachtig als er in mijn gazon de paardenbloemen bloeien en de madeliefjes bloeien, de pinksterbloemen. En ja, als je alles maait, dan is alles natuurlijk ook in één keer weg. Maar je kan ook een beetje, een stukje van je tuin maaien en de volgende keer doe je weer een ander stukje, dat er altijd wat te bloeien valt.
1: Ja, en nou de ijsvogel. Want die wordt vaak genoemd als teken van gezonde natuur. Waarom is deze vogel zo bijzonder?
0: In Westerwolde komen die ijsvogel natuurlijk ook wel tegen. En die ijsvogel die zit altijd bij het water, hè, op een tak. Dan staat hij, wacht hij totdat er vis voorbij komt en dan gaat hij erachteraan en vangt hij hem. Eigenlijk laat dat, als de ijsvogel er is, zien dat het systeem daaromheen klopt. Want het water moet helder genoeg zijn, want anders ziet die ijsvogel zijn prooi niet. Er moeten genoeg visjes zijn. Dat betekent dat die visjes genoeg voedsel vinden in waterinsecten, in ander klein leven. En dat kleine leven, dat heeft weer schoon water nodig. Waterplanten, natuurlijke oevers. En daarom is het wel een mooi voorbeeld. Als die ijsvogel er is, dan klopt dat systeem eromheen ook. Anders is zo'n dier er niet, dan verdwijnt hij. Gaat hij op zoek naar een andere plek of het verdwijnt. Ja.
1: Ja. Ja, en is het dan ook bijzonder dat hij nu hier in Westerwolde is? Of is de ijsvogel wel, is die hier al een hele tijd?
0: Ja, in Westerwolde komt hij al een hele poos voor. En dat daar natuurlijk, er is 30 jaar gewerkt aan die herinrichting van die Ruiten A, aan het koppelen van natuurgebieden aan elkaar. Dus het NNN, dat natuurnetwerk, is in Westerwolde natuurlijk prachtig dat dat daar zo gelukt is. En dat werkt allemaal mee voor die planten, voor die dieren die we daar allemaal willen hebben. Dus die ijsvogel is daar natuurlijk helemaal op zijn plek. We hebben langs die beek, je hebt plekjes waar het water snel stroomt, waar het langzaam stroomt, waar bossen omheen staan, of plekken waar juist weer, waar het heel open is, waar veel zonlicht in komt. Die variatie is zo belangrijk, niet alleen voor die ijsvogel, maar voor dat hele systeem daaromheen. Westerwolde is een prachtige plek voor die ijsvogel.
1: En wat gebeurt er als dat systeem niet, dat het niet goed gaat? Dat de biodiversiteit achteruit gaat bijvoorbeeld?

0: Ja, dan zullen soorten verdwijnen. En dat kan al heel klein. Dat is al heel klein. Hè? Ik bedoel, als er bepaalde vliegen verdwijnen, merken we dat als mens niet zo snel. Maar uiteindelijk heeft dat wel consequenties voor wat ik al vertelde. Hè? Ik bedoel, insecten zorgen ervoor dat ons fruit, dat notenbomen, dat dat allemaal bestoven wordt. Dus uiteindelijk heeft dat ook consequenties voor ons eigen bestaan. Daarom moeten we zo goed zorgen voor onze natuur. Ja.
1: Ja, en wat kunnen inwoners dan ook zelf doen om deze biodiversiteit te helpen versterken ook?
0: Wat ik zeg, het kan al heel klein beginnen, hè, in een eigen tuin. Of als jij een tuin hebt vol met tegels, al die tegels eruit, zorg dat er bloemen kunnen groeien. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Zorg voor variatie. Misschien kun je in je tuin ook wel een vijvertje aanleggen. Of een mooie waterbak neerzetten waar weer waterplanten in kunnen groeien. Waar weer ander waterleven op afkomt. Dus je eigen omgeving, daar heb je natuurlijk invloed op. En probeer daar het mooiste van te maken.
1: Ja, nou heeft niet iedereen een tuin natuurlijk.
0: Nee, wij hebben die luxe, maar niet iedereen heeft dat inderdaad. Nee, maar iedereen woont wel in een omgeving. En je ziet hoe misschien bermen beheerd worden. Misschien kun je met de buurt daar iets in betekenen. Of in gesprek gaan met instanties. Of zorgen voor een mooie dorpstuin of zo. Kan natuurlijk ook. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk is het gewoon zo, als we allemaal wat meer om ons heen kijken ook. En zorgen dat het groen ook vooral blijft bestaan.
0: Ja, klopt. Geen rotzooi achterlaten in de natuur. En en de bewustwording alleen is al mooi. Hè? Ik vind het al mooi als mensen rondlopen en ze zien die plant. En dat je dan realiseert, goh, die plant die groeit hier. Dus die omstandigheden die kloppen hier voor die plant. Maar er hangt dus ook een heel netwerk aan leven omheen. Ja. Bewustwording is al mooi.
1: Nou, ik vind het prachtig om mee af te sluiten. Ontzettend bedankt, Jelka, voor de toelichting. En laten we hopen dat het mooi groen blijft overal.
0: Ja, precies. Nou, niet alleen groen. Juist heel veel kleuren.
1: Met de kleuren. Zeker, ja. Zeker.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet.
0: Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mocadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
2: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Love is the battlefield. Ja, het kan inderdaad een slagveld zijn. Maar het kan ook iets heel erg moois zijn. Dat is maar net wat je er zelf van maakt natuurlijk. Pat Benatar zong erover. In het jaar 1984 kwam dit nummer uit in Nederland. En het werd een gigantisch groot hit. En ook nog vele jaren later werd hij heel veel gedraaid in de Nederlandse discotheken. En nog steeds trouwens op de Nederlandse radio. Pat Benatar toch, dus wou ik zeggen. En haar echte naam is Patricia May Andrzejewski. Jawel, ze is geboren in Brooklyn. Trouwde met een heer genaamd Dennis T. Benatar. Vandaar ook haar achternaam. En later gingen ze scheiden, maar ze heeft gewoon de naam gehouden als haar artiestennaam. Pat Benatar dus. En Love is a Battlefield. Ex nummer 1 uit 1984. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur een programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gouden. En wat heb ik voor je in petto? Zo dadelijk gaan we draaien de nieuwe single van Ilse de Lange. Wallace Collection. Neil Diamond komt eraan, even als Spargo. Dan zie ik nog Maat Hoogkamer op mijn lijstje staan. Even als Roxette, Ben Kluver, Shalimar, Robbie Williams, Supertramp, Crispian St. Peters en nog meer. Dat allemaal in het eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltheater en geniet bijvoorbeeld van de volgende plaat. Dat is er eentje van een dame genaamd Tina Turner. Jawel, hier is ze met Two People. Plaatwerk.

is opgenomen in de Abbey Road Studios. En dat was echt een hele grote hit in de tijd. 1969 hebben we het dan over. Het is trouwens een band afkomstig uit België. En ze heet Wallace Collection. En je hoorde Daydream. Daarvoor draaien we muziek van dit moment. De laatste van Ilse de Lange. Een mooi nummer trouwens. En Get It Right. En we begonnen met Tina Turner. En Two People. En door in Plaalwijk nu met Neil Diamond. En Beautiful Noise.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantis weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantis ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maximaal rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden met opnieuw flink wat zon.

zoveel zaken is dat een goed advies van Roxette. Listen to your heart. Daarvoor draaiden we Mat Hoogkamer in Ik Ga Zwemmen. Spargo draaiden we nog met You and Me en Neil Diamond. Stond daar weer voor met die mooie plaat Beautiful Noise. Door in plaatwerk nu met Ben Kluver uit de jaren 70 met Der Kleine Prins.

We horen de laatste tijd niet zoveel meer van hem, maar gelukkig hebben we al zijn muziek nog, dus kunnen we regelmatig draaien in dit programma. Robbie Williams en Something Beautiful, daarvoor Shalimar en The Second Time Around. We begonnen met Ben Kluver, Der Kleine Prins. En het is tijd geworden voor Supertramp. Hier is Goodbye.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
15: Het geluid van Oost-Groningen.
16: Zie Brandes, Siersema.
15: Groningen 1, de hele dag.
16: Dit is Plaatwerk.

het is een synthpop band afkomstig uit Canada. En we kennen hun eigenlijk alleen van deze hit uit eind van de jaren 70. Nee, zelfs 1981 was het. En het was dan ook direct een hele grote hit. Want hij stond wereldwijd wekenlang nummer 1 in de hitlijsten. En er werd ook gigantisch veel gedraaid in de discotheken. En op de radio natuurlijk Line Your Love. Welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van onder andere Somjeu. Elvis Presley komt eraan, even als America. Dionne Warwick, Agda en de Munich zie ik staan. Dan komt Kim Appleby nog voorbij. Helene Fischer, Fleetwood Mac, Leanne Rimes, de Goombay Dance Band, de SK Brothers, Genesis en nog meer. Dat is allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer ga ik je aanraden om er even lekker voor te gaan zitten. Zet je radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. Een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is eigenlijk een debuutsingle. En dat werd direct wereldwijd een gigantische hit. En dat stond ook op een debuutalbum die dezelfde naam droeg als de naam van de band. Ik heb het over de Dire Straits. Hier zijn ze met Sultans of Swing. Plaatwerk.

is een van de artiesten die ik nog altijd heel graag voorbij hoor komen. Elvis Presley, oftewel The King. En Don't Be Cruel. Daarvoor zal Mieux van eigen bodem met Morning. En The Dire Straits, daar begonnen mee. Met Sultans of a Swing. Door in plaat werden nu met een band genaamd America. Hier zijn ze met Sister Golden Hair.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantis weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantis ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maximaal rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden met opnieuw flink wat zon.

Kim Appleby ooit was onderdeel van het duo Mel en Kim. En dat vormde ze samen met haar zuster. En ja, die heette natuurlijk Mel Appleby. En zij overleed in 1990 op 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En daarna, na een tijdje van rouw, besloot Kim om solo verder te gaan. En dat deed ze niet onverdienstelijk eigenlijk. Ze heeft een aantal hits gescoord. En tegenwoordig is ze ook producer en songschrijfster. En ze heeft zelfs een programma op de BBC gepresenteerd. Daarvoor, of Kim Appleby dus, don't worry wou ik zeggen. Daarvoor, Agda in de Munnik, Het regent zonnestralen. Dionne Warwick draaiden we nog met Heartbreaker. En Sister Golden Hair van Amerika, die zat daar weer voor. En we gaan even een Duitsstalig plaatje draaien. Hier in Plaatbek, Helene Fischer en Herzbeben.

0: is een Amerikaanse country zangeres. En op haar 13e bracht ze al haar eerste single uit. En daarna ook haar eerste album. En dat scoorde direct heel erg goed in de Verenigde Staten van Amerika. Dit was een hit van haar in Nederland. Een nummer 1 hit zelfs in het jaar 2000. Je hoorde Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. Daarvoor Fleetwood Mac en Gypsy. We begonnen met een hele zware bas. Helene Fischer en Het Beben. Door in plaatwerk nu met alweer een band uit Duitsland. De Goombay Dance Band en Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moon mutiny on the bounty. Stared my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Non-stop.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantis weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantis ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks, Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maximaal rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden met opnieuw flink wat zon.

0: Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 22 mei. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Het COA heeft nog altijd geen oplossing voor het geval er komende nacht opnieuw te weinig plek is voor alle asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder weten. Pas later vandaag wordt duidelijk voor hoeveel mensen ergens anders opvang geregeld moet worden. Het Rode Kruis maakt zich ondertussen zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum. De komende dagen stijgt de temperatuur naar ongeveer 25 graden, terwijl er op het terrein nauwelijks schaduw is voor de mensen die buiten moeten wachten. Woningcorporatie Arcantis weet nog niet of de afgebrande huurwoningen in Scheemda worden herbouwd of volledig gesloopt. Bij de brand afgelopen dinsdag gingen 4 woningen aan de Kerkstraat verloren. Volgens Arcantis ligt de aandacht nu eerst op het vinden van vervangende huisvesting voor de getroffen bewoners. De gemeente Westerwolde heeft deze week brieven gestuurd naar het ministerie en het COA over de opvang van asielzoekers. Volgens de gemeente ligt die verantwoordelijkheid volgens de wet bij het COA en het Rijk. Het COA moet zorgen voor opvang en het Rijk is hiervoor verantwoordelijk. Met de brieven wil de gemeente duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente Westerwolde ligt. Volgens de gemeente is dit op dit moment het maximale wat ze kan doen. Het kabinet wil dat het goedkopere abonnement om in de zomer met het openbaar vervoer te reizen op 21 juni ingaat. Dat abonnement zou dan tot 1 september gelden. Vandaag wordt het voorstel aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Reizen in de daluren tegen een tarief van €49 buiten de ochtend- en avondspits. Dat is de uitwerking van GroenLinks, Partij van de Arbeid-leider Jesse Klaver. Nu zijn de kosten bijna €128 voor een dalurenabonnement. Het plan kost €118 miljoen en wordt bekostigd uit ongebruikt geld uit het Klimaat- en Energiefonds en het Milieufonds. In verband met de tweede Pinksterdag zijn de gemeentehuizen en de afvalbrengstations in de gemeente Westerwolde, Pekela en het Oldambt aanstaande maandag 25 mei gesloten. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. De zon schijnt vandaag regelmatig en daardoor stijgt de temperatuur vanmiddag tot rond 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt vanuit het zuidoosten. Vannacht is het vrij helder met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 14 graden. Morgen overheerst de zon, al verschijnt er ook wel wat sluierbewolking. Het wordt warm met maximaal rond 26 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond draait de wind naar het noorden en daardoor verloopt zondag wat minder warm. Dan wordt het 22 tot 24 graden met opnieuw flink wat zon.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go

Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent en hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag hield hij zich bezig met het bestuderen van de dames. Hij bracht zijn studie in praktijk en om zijn kennis te verrijken ging hij samenwonen met een mooie slanke dame. Maar ze kregen ruzie en daarom maakt hij nu studie van de alcoholhoudende dranken. Ja, het ging verkeerd met de student en hij besteedde al zijn centen aan de alcohol bevattende flessen. Eerst was bier en toen met sherry en toen werd het gat verderre Jägermeister en nou zoek de bessen. Wodka en gin, hij gooit er alles in. Schotse whisky, brandy, steden, nee en ever. Boomsma, zonema, hoog ook boom en planting ga de arme jong, hij kreeg het aan zijn lever. Kijk daar die slappe tieners, als dat niet rode Rinus. Die was toch in het verleden veel gezonder. Gezien dat die verliet hem, ja ze liet hem zomaar schieten. Nou en toen begon voor Rinus het gedonder. Eerst dronk hij nog zijn bier, alleen voor het vertier. Maar langzaamaan werd het te chronisch drinken. Nu kan hij het niet buiten, nee de drank is niet te stuiten. Rode Rinus kan slechts in gedachten zinken. Stomme oliebol.

Ik woonde samen met Gesina, ik bereed een Ford Cortina en we waren met z'n drietjes heel gelukkig. Maar op een zeker ogenblik zag ik dat zij geen enkele kick gaf en ik zei: Gesina, wat doe je toch nukkig? Je bent de laatste tijd zo stil en elke keer als ik wat wil, dan zeg je steeds: nee, sorry Dinus, ik heb hoofdpijn. En laatst vroeg ik je: hé, mijn duifje, ga je mee naar Pees en Fuifje? En jij zei niet zo dat ik dacht: god, zou ze doof zijn. Toen ik dit tegen haar vertelde, was de eerste die ze belde uiteraard die domme zus van haar, die Jetje. Ik dacht meteen: poepoe, die durft, want aan dat mens heb ik de schurft en ook die man van haar gelooft me, dat is geen pretje. En toen ze die dus had gebeld, was ook een taxi snel besteld en daarna pakte mijn Gesina al haar spullen. En ook mocht ik haar niet meer kussen, om de boel nog wat te sussen, zodat ik hier maar weer...

0: mond vol. Ach, luister naar ons, lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Tracht deze spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo'n quasi-modo
0: of zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn hout geen weg te blijven. Het leven

Ik zie graag de zonsopgang, de stad voelt zich zo jong. En ik word blij van de geur van koffie als ik net de bed uitkom.

Soms dan ween je, soms is het chaos overal. Soms dan bouw je tot aan de hemel om te zien hoe diep je valt. Soms spoelt de regen de kleuren weg, is alles rond jou grijs.

0: van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Griezen opel op de dam. Ga je nou in een toestel op die waag.

0: mooi mee wicht. Beste Tremor.
1: Mooi mee wicht, allerbeste. Ik goed.
2: RTV Go. Jouw.

0: nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt.
5: Vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
4: Klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama. Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt.
5: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Cordian Chick uit 1973. We hoorden de band van trombonist Peter Herbolzheimer. In de trompetsectie zat onder andere Rick Kiever. Rick Kiever was een Amerikaanse trompetist die het grootste deel van zijn leven woonde en werkte in Duitsland. Hij begon zijn carrière bij de big band van Maynard Ferguson. Midden jaren 60 werd hij lid van het orkest van Max Greger. Later speelde hij bij Kurt Edelhagen en James Last. Ook was hij een permanent lid van de WDR Big Bands. Hij trad ook op met de Clark Bolans Big Bands. Rick Kiever overleed op 2 maart jongstleden en werd 85 jaar oud. Spike Wilner is een Amerikaanse jazzpianist. Als kind werd hij beïnvloed door de ragtime, nadat hij een film over het leven van Scott Joplin had gezien. Na zijn schooltijd studeerde hij jazz en eigentijdse muziek onder leiding van Arnie Lawrence. Hij toerde met Artie Shaw, Glenn Miller Band en Maynard Ferguson. Hij trad verder op met Dave Liebman, Arnold Coleman, Buddy Harris en Kenny Barron onder andere. We horen uit 2023 Lullaby of the Leaves. Spike Wilner, piano, Paul Gill, bas en Anthony Pinciotti, drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Spike Wilner. Chico Hamilton was een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider. Hij speelde bij Lester Young, Jerry Mulligan, Count Basie en Lena Horne. In de jaren 50 formeerde hij zijn jazzbands en speelde cool jazz, post-bop en jazz fusion. Ook speelde hij met Charles Mingus, Dexter Gordon en Buddy Collette. Hij overleed in 2013 en werd 92 jaar oud. We draaien uit 1966 For Mods Only. Arnie Lawrence, alt-sax, Lady Coryell, gitaar, Artie Shepp, piano, George Bohannon, trombone, Richard Davis, bas en Chico Hamilton, drums.

Het sextet van Chico Hamilton speelde For Mods Only. Bob Burke was een Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij ging op 13-jarige leeftijd sax spelen. Hij werd beïnvloed door John Coltrane. Hij speelde bij Horace Silver, Cedar Walton en Miles Davis en trad verder op met Mike Stern, Chick Corea, Steve Gadd en Eddie Gomez. Zijn spel is een synthese van rhythm en blues, intellectuele vrijheid en soul. In 2002 werden hij en zijn vrouw gedood door een cementwagen die op het gladde wegdek slipte. Hij werd 51 jaar oud. We draaien uit 1990 The Promise. Bob Burke, tenor sax, Wolfgang Mutspiel, gitaar, Richie Bayrach, piano, John Patitucci, bas en Peter Erskine, drums.

hoorden Bob Berg en Wolfgang Mutspiel in het nummer The Promise. Horace Tapscott was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij vormde in 1961 de Pan of African People Orchestra. Op 9-jarige leeftijd speelde hij piano en trombone. Als tiener speelde hij bij Frank Morgan, Don Cherry en Billy Higgins. Na zijn diensttijd speelde hij trombone bij Lionel Hampton. Hij speelde in de jaren 60 met Buds Morris, David Murray, Jimmy Woods, Lou Blackburn en Sonny Criss onder meer. Hij overleed in 1999 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1979 Akidefa, Horace Tapscott, piano, Art Davies, bas en Roy Haynes, drums.

Het trio van Horace Tapscott speelde Akirva. Hank Mobley was een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij werd door Leonard Feather de middelgewicht kampioen van de tenorsaxofonisten genoemd. Hij werd ook de meest ondergewaardeerde muzikus van de bebop genoemd. Hij speelde bij Dizzy Gillespie, Max Roach, Art Blakey, Horace Silver en vele anderen. Hij stierf in 1986 op 55-jarige leeftijd aan longkanker. We draaien uit 1953 Keen and Peachy. Hank Mobley, tenorsax. Benny Green, trombone. Walter Davis Jr., piano. Jimmy Schenk, bas. En Charlie Persip, drums.

Keen and Peachy werd gespeeld door het quintet van Hank Mobley. Caspare Passini is een Italiaanse jazzsaxofonist met een bebop-achtergrond. Hij werkte met de beste Italiaanse jazzmuzici en diverse internationale sterren uit de VS. Hij is een liefhebber van het geluid van Art Pepper.

We eindigen met het nummer Patricia uit 2013. Caspare Pacini, altsax, George Cables, piano, Essiet O'Connor, Essiet bas en Carl Burnett, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

zijn wie als du bist, bist nooit slecht. Speel hij een rol voor nader, laat hij zijn. Bist du bange voor nader?

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: doen. Tot na het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

got the rhymes in a minute.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.